0: Ontdek de nieuwste christelijke muziek bij Grootnieuws Radio.
1: C.C. Winans, Blessed Assurance.
2: This is my story. This is my song.
0: Nieuw.
1: Chapel Worship.

0: Nieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 3 uur.
2: Goedenacht, ik ben Daan Langkamp. Bij de Pride in Berlijn is niet alleen een auto ingereden op een mensenmassa, er zouden ook mensen gestoken zijn, dat zegt de politie. De bestuurder van de auto zou met een mes weggegaan zijn en is nog altijd niet gevonden. Tot nu toe is er een dode en zijn er 16 gewonden. Een aantal van hen zijn er slecht aan toe. Bondskanselier Merz is woest en zegt er alles aan te doen dat het voorval goed onderzocht wordt en dat de dader of daders bestraft zullen worden. Ook de burgemeester van Berlijn kan er met zijn hoofd niet bij. Hij spreekt op X van een brutale aanval op de Pride die juist voor tolerantie en een vreedzaam Berlijn staat. In de regio rondom Bordeaux moeten nog eens 55.000 mensen hun huis uit vanwege naderende bosbranden. Tot nu toe zijn er al 200.000 mensen geëvacueerd. De Franse president Macron belooft dat het weer goed komt met het gebied waar nu bosbranden woeden. Veel is verwoest, maar we zullen herbouwen en herstellen, zegt hij. Dan nog het weer van Weer Online. In het noorden kan het al regenen. Overdag wordt het overal bewolkt en kan er ook van tijd tot tijd regen vallen. Het waait ook behoorlijk en het wordt maximaal 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: Dat ene lied. Precies op het juiste moment op je radio.
1: Door dit lied voel ik me geliefd.
0: En inspirerende gesprekken die opbouwen.
2: Hij is altijd degene die aanwezig is en ik blijf bij jou tot je uit dit dal bent.
0: Verbind je aan het hoopvolle geluid van Grootnieuws Radio en word vandaag vriend. Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Goedemorgen, ik ben Daan Langkamp. De politie in Berlijn denkt te weten wie de bestuurder was van de auto die inreed op een mensenmenigte bij de Pride. Het gaat om een 21-jarige man die bekend is bij de politie en uit islamitische kringen komt. Ze hebben hem nog niet. Bij het incident kwam een vrouw om het leven en raakte 16 anderen gewond. 3 van hen zijn er slecht aan toe. De man zou na het ongeluk met een mes weggegaan zijn. De politie hoort van getuigen dat er ook gestoken zou zijn. Dat onderzoeken ze nog. Getuigen worden in de buurt opgevangen. De Duitse bondskanselier Merz wil de onderste steen boven en dat er een grondig onderzoek gedaan wordt. Het aantal mensen dat in Congo is gestorven door ebola loopt gestaag op. Volgens de regering hebben al ruim 1350 mensen een nieuwe variant van de ziekte niet overleefd. Die verspreidt zich snel en het duurt waarschijnlijk nog maanden voordat er een vaccin van deze variant is. Dan nog het weer van Weer Online. In het noorden kan het al regenen, later vandaag kan het door het hele land. Regent het niet, dan is het bewolkt en het wordt niet warmer dan een graad of 22. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De nacht van Groot Nieuws Radio.
2: Het christelijke radiostation.

0: Wereldnieuws Radio draait 2 dagen lang het verzamelalbum van jouw geloof.
1: Door mijn beste vriend ben ik tot geloof gekomen.
2: Jezus is overwinnaar.
3: Het is eigenlijk gewoon een playlist van mijn geloof.
0: Dinsdag 25 en woensdag 26 augustus op de radio. Deel het verzamelalbum van jouw geloof nu via grootnieuwsradio.nl/verzamelalbum.

0: Groot Nieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 5 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Daan Langkamp. De Duitse politie is bezig met een klopjacht op de bestuurder van de auto die in Berlijn inreed op een groep mensen bij de Pride. De politie denkt ook te weten wie het is. Het zou gaan om de 21-jarige Abdul B., die volgens Duitse media in mei nog vrij kwam uit de jeugdgevangenis. B. is nog altijd niet opgepakt. Bij het incident raakten 16 mensen gewond. Een vrouw is overleden. De bestuurder zou met een mes uitgestapt zijn en ook mensen hebben gestoken. Meteen nadat het gebeurde werd de Pride stilgelegd en moesten de bezoekers naar huis. Duitse politici spreken van een

0: Ontdek de nieuwste christelijke muziek bij Grootnieuws Radio.
1: C.C. Winans, Blessed Assurance.
2: This is my story. This is my song.
0: Nieuw.
1: Chapel Worship.

0: Nieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP Nieuws van 8 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. De Duitse politie is op zoek naar de man die gisteravond in Berlijn inreed op een groep Pride-bezoekers. Daarbij viel een dode, zeker 17 mensen raakten gewond. 8 zijn zwaar gewond, 3 zijn in levensgevaar. De dader zou uit islamistische kringen komen. Er is intussen een signalement en een foto van hem verspreid. De Duitse bondskanselier Merz noemt het incident in Berlijn een afschuwelijke daad. De burgemeester noemt het een brute aanval op de vrije en open samenleving. En dat na een vreedzame en kleurrijke Pride in de Stad van de Vrijheid, schrijft hij op X. In de buitenwijken van Bordeaux zijn nog eens 55.000 mensen geëvacueerd vanwege de bosbranden. Door vochtige lucht en lagere temperaturen leek het even minder te worden, maar het vuur is toch weer opgelaaid. Ook in Spanje moesten weer mensen worden geëvacueerd vanwege de bosbranden vlakbij Madrid. Dan het weer van Weer Online. Een bewolkte dag met buien, maar tussendoor is ook wat zon. Het wordt niet warmer dan 19 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
3: ANWB.
4: In totaal nog 40 kilometer file in Nederland. Dus de meeste files zijn snel aan het oplossen of inmiddels al opgelost. Wat nog opvalt is de A1 namens voort richting Apeldoorn. Bij Kootwijk 2 kilometer file met een kleine 10 minuten vertraging. Een kwartier vertraging heb je nog op de A16 van Breda naar Rotterdam bij de werkzaamheden bij de Moerdijkbrug. De rechterrijstrook is daar dicht. En 10 minuten vertraging ten slotte op de A27 Utrecht richting Almere. Voor knooppunt Almere en er staat daar 2 kilometer file.
0: Een goede zondag.
1: Met Andries Knevel.
0: Het christelijke radiostation. Groot

Maar we gaan eerst naar de grote kerk in Hasselt. Wie heeft lust de Heer te vrezen, het allerhoogst en eeuwig goed. God zal zelf zijn leidsman wezen, leren hoe hij wandelen moet. Dat belijden we met Psalm 25. God is onze leidsman in goede en kwade dagen. Dagen die ieder van ons in zijn leven meemaakt. En nou ook, maar dat jij en ook ik met Psalm 25 belijden. Want gij zijt mijn heil, o Heer. Ik zal u iedere dag verwachten.

Psalm 25, waarin gezongen werd over God als leidsman in goede en kwade dagen. Een gezang over de leiding van God in ons leven is het bekende lied Al de weg leidt mij mijn heiland. Het is een belijdenis te midden van de storm van het leven. Want het belijdt, wat verlangt mijn ziel nog meer? Zou ik immer aan hem twijfelen die mij uitredt keer op keer? Ik hoop dat je, net als zojuist bij Psalm 25, ook dit kunt meezingen. Misschien zelfs met een gebroken stem. Want het leven kan gebroken zijn. En dan is het stemmetje maar iel. Maar dan toch, al de weg leidt mij mijn heiland.

We zongen de afgelopen twee liederen over de leiding van God en over God als leidsman. En als je dat zingt, dan denk je onwillekeurig aan al die beelden in de Bijbel waarin over God wordt gezongen als een burcht, een rots, een hoog vertrek, een zon, een schild en ook een schuilplaats. Dat laatste beeld wordt bezongen in het volgende lied. U bent mijn schuilplaats, Heer. U vult mijn hart steeds meer met een verlossingslied. Terwijl ik angstig ben, steun ik op u. Dat is de wijze raad van dit lied. Een wijze raad die we ook heel veel in de psalmen tegenkomen. God is ons een schuilplaats in gevaren. Zeker als we, zoals dit lied zingt, als we angstig zijn. Vandaar al die mooie beelden in de Bijbel. Herkenbaar voor ons en voor hen toen. Voor ons nu.

0: We gaan luisteren naar de meditatie van dominee Peter Kos uit Ede. En als tussenzang horen we die heel bekende psalm. Psalm 42. En die zingen we nu omdat de vraag van het hart naar God is: waar bent u? En die vraag wordt in deze psalm, psalm 42, indrukwekkend bezongen. O mijn ziel, wat buigt u neder? Waartoe zijt gij in mij ontrust?
1: Goedemorgen. Dat het leven soms anders is als dat jij en ik zouden wensen of denken dat goed is, weten we denk ik allemaal wel. Er gebeuren genoeg dingen in deze wereld en in ons eigen leven die moeilijk en verdrietig en niet te begrijpen zijn. Een ruzie die je niet zelf hebt gezocht, of ziekte en verlies wat je overkomt, het kan je leven helemaal op zijn kop zetten. Of teleurstellingen in mensen of het leven kan je somber maken. En de machteloosheid om een situatie te veranderen kan je verlammen. Het leven valt vaak gewoon niet mee en er zijn zoveel vragen. En als je gelooft in de liefde, zorg en almacht van God, ja, dan wil dat niet zeggen dat je dat soort gevoelens en gedachten niet hebt. In de Bijbel lezen we genoeg voorbeelden van mensen die hun vragen, twijfels, verdriet hebben en dat vervolgens wel zeggen tegen God. Toch merk ik dat er veel mensen zijn die dat om allerlei redenen maar moeilijk vinden. Omdat ze zich dan schuldig voelen of dom. Of omdat er ooit gezegd is dat je dat niet hoort te doen. Of dat het ongeloof laat zien en ja, dan kan God je sowieso niet helpen. Of dat je denkt dat God toch niet luistert, want hij heeft het druk genoeg met veel grotere problemen. Herken je dat? Best wel jammer. Omdat God juist zegt dat je alles tegen hem mag zeggen. En dat zie je mensen in de Bijbel ook doen. Grote mannen als David bijvoorbeeld in Psalm 42, die roept het uit: waarom vergeet u mij? Of de profeet Jeremia, die heel veel vijandschap krijgt en zich alleen voelt staan, oneerlijk behandeld, omdat hij gewoon doet wat God van hem vraagt. Een ander voorbeeld is Johannes de Doper. Volgens Jezus een groot en belangrijk man. Vol vuur had hij gesproken over de komst van de Messias en de noodzaak van bekering. En toen Jezus bij hem kwam om gedoopt te worden, wist hij: ja, dit is hem, dit is de Messias. Veel mensen waren bij Johannes gekomen en bekeerden zich van een zondige wet weg en lieten zich dopen. Ja, die Johannes had een grote, belangrijke, bijzondere bediening. Maar diezelfde Johannes, die wordt op een gegeven moment opgepakt door koning Herodes. En dat was omdat Johannes kritiek had op een huwelijk dat Herodes wilde aangaan en zijn vele wandaden. En daar zit Johannes, in de gevangenis. Hij kan niet meer prediken, hij kan niet meer dopen en hij kan niet meer doen wat God van hem gevraagd had. Hij snapt het allemaal niet. En dat doet hem twijfelen of Jezus nu wel de Messias is zoals hij verkondigd had, want het gaat anders als dat hij had gedacht. In Matthäus 11, vers 2, daar lezen we: toen Johannes in de gevangenis over het optreden van de Messias hoorde, stuurde hij enkele van zijn leerlingen naar hem toe met de vraag: bent u degene die komen zou of moeten we een ander verwachten? Johannes dacht, en hij was niet de enige, dat als Jezus de Messias zou zijn, dat zou dat betekenen dat hij met veel kracht en macht de Romeinen het land uit zou zwiepen en het koningshuis van David zou herstellen. Maar ja, dat is niet wat hij hoorde over wat Jezus aan het doen was. En sterker nog, hij zat als zijn aankondiger, zijn heraut, zijn dienstknecht zou je kunnen zeggen, in de gevangenis en moest vrezen voor zijn leven. Is Jezus wel wie hij dacht dat hij zou zijn? Of had hij zich nou heel erg zwaar vergist?

0: Als Jezus deze wat vertwijfelde of misschien wel geërgerde vraag van Johannes hoort: bent u degene die komen zou of moeten we een ander verwachten? Antwoordt Jezus: zeg tegen Johannes wat jullie horen en zien. Blinden zien en verlamden lopen. Mensen die onrein zijn door een huidziekte worden gereinigd. En doven horen. Doden worden opgewekt en aan armen wordt het goede nieuws bekendgemaakt. Gelukkig is degene die aan mij geen aanstoot neemt. Jezus was niet gekomen om met veel macht en geweld de Romeinen te verdrijven en het politieke huis van koning David te herstellen. Hij kwam voor iets veel groters en iets veel omvattenders. Hij was gekomen om de harten van alle mensen te veranderen, door ervoor te zorgen dat de zonde die alle ellende veroorzaakt niet het hoogste en het laatste woord heeft, maar God zelf. En hij koos om die reden om aan een kruis te sterven, zodat de mensen verzoend zouden zijn met God en zouden kunnen leven zoals God het altijd al bedoeld had. Een leven waarin je God lief hebt boven alles en de naaste als jezelf. Hij wilde dat er heling, heelheid zou komen in de door zonde beschadigde wereld, in door zonde beschadigde levens van mensen. En dat zijn weg Gods weg was, liet hij zien door onder andere mensen te genezen. Dat liet hij zien door aan armen, dat zijn mensen die beseften dat ze hulp nodig hebben om het goede leven te kunnen leiden, te laten zien dat er hulp is. En dat is het evangelie, dat is het goede nieuws. Daar gaat het om. Met God komt het goed. Jezus antwoordt: wil Johannes helpen verder te kijken dan zijn eigen verhaal en omstandigheden. Hij daagt hem als het ware uit om naar het grotere plaatje te kijken van het goede nieuws. Jezus is inderdaad de lang verwachte Messias. Kijk maar naar de wonderen en tekenen die hij doet. Maar ja, het gaat om het behoud van alle mensen en dus het overwinnen van het kwaad dat mensen gevangen houdt. Je zou kunnen zeggen dat Johannes uitgedaagd wordt zijn eigen invulling van wat God zou moeten doen los te laten en te vertrouwen op het feit dat Gods weg goed is. Ook al is het anders als dat hij zelf denkt dat het zou moeten gaan. En ook al zou hij kunnen meemaken dat hij zelf in dit leven lijden kent, vragen heeft, het allemaal niet snapt en er misschien nog niet mee eens is ook. Ik denk dat we ons allemaal wel eens herkend hebben in Johannes. Zeker als het leven niet gaat zoals wij wensen of denken dat het zou moeten gaan. Gelukkig ben je, zegt Jezus, je zou dat een zaligspreking kunnen noemen. Gelukkig ben je als je geen aanstoot neemt aan Jezus. Omdat het anders gaat dan dat jij wil. Maar je toevertrouwt aan hem die kwam om de wereld te verlossen van het kwaad. Zodat jij deel zult worden van een nieuwe wereld waar geen pijn, onrecht, rouw, tranen zijn. En tot dat moment mag je weten dat Jezus bij je is. Je vasthoudt en dat er niets is dat je kan scheiden van zijn liefde. Zelfs niet je vragen, zelfs niet de dood. Johannes de Doper, ja, die werd uiteindelijk gedood, onthoofd door Herodes. Verschrikkelijk. En tegelijk geloof ik dat hij toen bevestigd werd dat Jezus inderdaad de Messias is. Want hij kwam, was bij God. En ik vermoed zomaar dat toen zijn goede vragen niet meer zo heel erg belangrijk waren. Hij was thuis.
1: Dat waren de woorden van dominee Peter Kos. Als antwoord gaan we naar het Urker mannenkoor Halleluja. Daar is kracht in het bloed. Met als eerste regels: wilt gij van zonde en schuld verlost zijn? Daar is kracht in het bloed. Het is een lied uit de bundel van Johannes de Heer.

We gaan luisteren naar een lied over de genade van God in Christus en over het volbrachte werk. Daar mogen we deze weken extra bij stilstaan. Het lied heeft een korte titel. Heer Jezus, uw genade. De eerste regels luiden: Heer Jezus, uw genade is mij genoeg. Tot winst maakt gij de schade die ik verdroeg. In zwakte zal ik roemen. Het is volbracht en zo mijn onmacht noemen verborgen kracht. Ja, dat zouden we wel voor altijd wensen. Dat het roemen in het kruis van Golgotha en de woorden het is volbracht voor ons altijd een verborgen kracht is. Ik hoop dat dat voor jou zo is. Maar ik weet ook van de geestelijke worstelingen om in deze verborgen kracht te staan en te blijven staan. Laten we het ontbidden en laten we ernaar streven. En laat in het leven van het geloof het volbrachte werk van Christus ons altijd weer mogen troosten. En inderdaad met het lied kracht mogen geven.

Het volgende lied is wat onbekend, denk ik. Het gaat over de roeping van de discipelen, juist ten tijde dat Johannes in de gevangenis verkeerde en gedood werd. Het heeft als titel Jezus die langs het water liep. Het wordt gezongen door Petrus in het land.

gaan naar het Groot Nederlands Johannes de Heerkoor. Met weer een lied waarin gebeden wordt over de leiding van God in ons leven. Net als eerder in de uitzending, Psalm 25. En het lied Al de weg leidt mij mijn heiland. Nu zingen we Leid mij Heer, o machtig heiland, door dit leven. Aan uw hand, ik ben zwak, gij zijt machtig. Wees mijn gids in het barre land. Dat is een heftige uitdrukking, het barre land. En misschien zijn jouw omstandigheden wel zo. En dan mogen we bidden, leid mij Heer, o machtig heiland.

Dat was het lied over het barre land en het gebed om Gods leiding. Dan is het ook goed om geestelijk tot rust te komen. Soms is dat helemaal niet zo makkelijk. En daarom de aansporing in dit lied. U geeft rust, mijn ziel. Vrouwenzang uit Katwijk.

En met de vrouwenzang uit Katwijk zijn we bijna aan het eind van het programma gekomen. We eindigen weer met een geliefde psalm. Eerder in de uitzending zongen we psalm 42. En nu, och Heer, och Heer, och werd mijn ziel door u gered. Toen hoorde God, hij is mijn liefde waardig. Je kent hem, psalm 116. Ik neem afscheid, fijn dat je luisterde. Tot volgende week, Deo Volente.

0: En daarnaast 24 uur per dag
1: via het digitale kanaal Grootnieuwsradio Blijde Klanken.
0: Te beluisteren via de Grootnieuwsradio-app
1: en grootnieuwsradio.nl/blijdeklanken. Grootnieuwsradio.
0: Het christelijke radiostation.
1: Het ANP-nieuws van 9 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Er is door de Duitse politie een foto en signalement verspreid van de verdachte die inreed op een groep mensen gisteravond in Berlijn. Het gebeurde tijdens een Pride-feest. Het gaat om de 21-jarige Abdul B. met een islamistische achtergrond. Hij zou bij de politie bekend zijn. Die waarschuwt mensen niet zelf op hem af te stappen. Bij het incident in Berlijn met een bestelbus is een vrouw om het leven gekomen. Er raakten 16 mensen gewond. 3 zijn er slecht aan toe. Slachtoffers raakten ook gewond nadat de man uit zijn bus stapte en met een mes om zich heen stak. Bondskanselier Merz heeft gereageerd en noemt het een afschuwelijke daad. De Franse politie heeft 3 mensen opgepakt voor mogelijke brandstichting in het departement Gironde, waar Bordeaux ligt. De 3 zouden vuurwerk hebben afgestoken op een snelweg en in de buurt van een sportcomplex. Afgelopen dagen waren ook al 2 anderen opgepakt. Eentje had, toen hij dronken was, struiken in brand gestoken. Dan het weer van Weer Online. Een bewolkte dag met buien, maar tussendoor is ook wat zon. Het wordt niet warmer dan 19 tot 22 graden. En dan zover het ANP-nieuws.
1: Grootnieuws Radio Verkeer.
3: ANWB. Er staat file voor de Duitse grenscontrole op de A12 vanuit Arnhem. Vanaf Zevenaar 3 kilometer en 10 minuten.
1: Grootnieuws. Het Kerkplein.
0: Met Tom Herlaar.
1: Het christelijke radiostation.

de kerkdienst. En die kerkdienst kun je beluisteren na het nieuws van 10 uur. Maar eerst voert muziek de boventoon. Alles zorgvuldig bij elkaar gezocht door mijn collega Nando Kok. Zoals deze. Je hoort Michael W. Smith met Draw Me Close.

Mooi, hè? Ja, het is van oorsprong een nummer van de band Maverick City Music. En het is Rijen van Drongelen die er een eigen Nederlandse draai aan heeft gegeven. Voldoende voor vandaag, zo heet het. En dat heeft betrekking op een bijbeltekst die je vast kent. Matteüs 6, vers 34. Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen. Want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen last. Je hoorde Cherish Music, Sharon Gibbs en Gilbert Tera. Straks is er de dagtekst, maar we gaan eerst nog onder andere naar Marcel en Lydia Ziemer met een wat mij betreft prachtig nummer. Het heet Symfonie. Het verscheen op het album De Hemel Vertelt uit 2007. Het is een loflied waarin de schepping wordt beschreven als een groot orkest dat Gods majesteit bezingt. Hier zijn ze, Marcel en Lydia Ziemer.

0: Sela was dat, met God van Leven. En de tekst voor het nummer is geschreven door Hans Maat en de muziek is van Kringa Baan en de Schotse componist James McMillan. En daarvoor hoorde je nog Matthew West en Waiting on a Miracle. Ja, wie kent het niet, hè? Je bidt de hemel naar beneden, maar er komt geen antwoord. Want ook dat gebeurt wel eens.
1: De dagtekst.
0: Het is zondag 26 juli 2026. Het is tijd voor de Bijbeltekst die bedacht is bij deze datum, de dagtekst. En die vind je vandaag terug in het Bijbelboek Jacobus. Jacobus 4, vers 7. En daar staat: onderwerp u dus aan God en verzet u tegen de duivel, dan zal die van u wegvluchten. Dus Jacobus 4, vers 7. Onderwerp u dus aan God en verzet u tegen de duivel, dan zal die van u wegvluchten.

0: Je verwonderen door ruimte te creëren.
1: Je gaat iets goeds uitgroeien.
0: En tot rust te komen door stil te staan bij Gods belofte voor jou.
2: Wat God belooft hangt namelijk samen met wie Hij is. De Ik Ben.
0: Laat je deze zomer bemoedigen door een hoopvol geluid bij Groot Nieuws Radio.
2: Hij was er en is er altijd.
3: Een hoopvol geluid bij Groot Nieuws Radio.

Kees Kraaienoord was dat, met een nummer over Gods liefde. Die heeft altijd het laatste woord. En de muziek herkende je natuurlijk, Amazing Grace. En daarvoor hoorde je nog de Amerikaanse Lauren Daigle en met Let It Be een Halleluja. Het is tijd voor het gebedsmoment. En ja, we leven in een tijd van rust en recreëren, vakantie. Een tijd die velen zo hard nodig hebben. En daar wil ik voor bidden. Bid je mee? Heere God, dank u voor de tijd van vakantie en rust die voor ons ligt. Help ons om los te laten wat ons bezighoudt en nieuwe kracht te vinden in uw nabijheid. Wilt u meegaan met iedereen die op reis gaat en ook dichtbij zijn bij hen die thuis blijven, werken, ziek zijn of zich eenzaam voelen? Geef ons oog voor de schoonheid van uw schepping en voor de mensen die u op onze weg brengt. Heer, vernieuw onze kracht. Geef ons nieuwe moed, nieuwe inspiratie en een diep vertrouwen dat u met ons meegaat, waar we ook zijn. Laat deze tijd ons dichter bij u brengen, zodat we na de vakantie met een open hart en nieuwe energie onze weg mogen vervolgen. Vul ons met uw vrede, zodat we mogen uitrusten in het vertrouwen dat u voor ons zorgt. Vandaag en alle dagen. In Jezus' naam.

Dat was de uit Amerika afkomstige Franny Cash. En voor zover ik weet is het geen familie van Johnny Cash. Nee hoor, zeker niet. In dit geval hoorde je haar solo, maar regelmatig maakt zij ook deel uit van We the Kingdom. Maar ja, solo weet ze er dus ook raad mee. Je hoorde haar met Jesus All Along. En daarvoor hoorde je ook nog Reijer van Drongelen en Mirjam Kerkhoff en Zegen. Reijer schreef het met als inspiratie de tekst in Numeri 6, vers 24 tot 26. De zogenoemde priesterlijke zegen. En die wil ik je ook vandaag graag meegeven, want ons samen zijn hier op het Kerkplein zit er weer op. We gaan op naar het nieuws van 10 uur en daarna hoor je de kerkdienst. En wij eindigen met muziek van Eline en door goed. Ik wens je in alle opzichten een prachtige zondag toe. En wat mij betreft graag tot morgen, want dan mag ik weer vanaf 2 uur Hans van Vuren vervangen bij het programma Backstage. Graag tot morgen en wat het Kerkplein betreft graag tot volgende week.

0: Nieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP Nieuws van 10 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Er wordt met mannenmacht gezocht naar de verdachte die inreed op een groep mensen gisteravond in Berlijn tijdens een Pride-feest. De politie heeft een foto van hem verspreid. Het gaat om de 21-jarige Abdul B. Hij is bekend bij de politie en kwam vorig jaar vrij uit jeugddetentie en komt uit islamistische kringen in Berlijn. De verdachte gebruikte een bestelbus bij het inrijden op de groep. Een vrouw kwam daarbij om het leven. 16 mensen raakten gewond. De bus kwam tegen een boom tot stilstand. Daarna stapte de dader uit om te vluchten en stak met een mes om zich heen. Er waren duizenden mensen op straat aan het feesten na een Pride-optocht. De bosbranden in de omgeving van Bordeaux in Frankrijk hebben ervoor gezorgd dat al meer dan 220.000 mensen zijn geëvacueerd. Voorlopig kunnen die ook niet terug. De brand is opnieuw opgeleid. En de brandweer krijgt hulp van het leger bij de bestrijding daarvan. Het is de grootste natuurbrand in Frankrijk sinds de Tweede Wereldoorlog. Dan het weer van Weer Online. Het wordt een grijze dag met buien, maar er kan ook af en toe even wat zon schijnen. Door 20 tot 23 graden. En dan zover het ANP-nieuws.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
3: ANWB.
4: Er staat file voor de Duitse grenscontrole op de A12 vanuit Arnhem. Vanaf Zevenaar 3 kilometer en 15 minuten.
3: Welkom in de kerkdienst met Thijs Noorland.
0: Het christelijke radiostation.
5: Een hele goede zondagmorgen. Deze zomer heb ik besloten om de prekenserie van dominee Wietse van der Hoek opnieuw te laten horen, waarin hij ons meeneemt naar Openbaring 2 en 3. En dan gaat het over de brieven aan de 7 gemeenten. Het zijn oude woorden gericht aan concrete kerken, maar met een boodschap die ook vandaag nog verrassend actueel is. Wat zegt Jezus tegen zijn gemeente? Waar bemoedigt hij en waar zit de waarschuwing? En wat kunnen wij daarmee? Vandaag het eerste deel van deze serie en de brief is gericht aan de gemeente in Efeze. Maar Wietse, voordat we daar induiken, wil ik je vragen om deze dienst te beginnen, om ons voor te gaan in ons hart en ons leven aan de Heere God te richten.
6: We mogen weten aan het begin van deze dienst de aloude woorden, dat onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet loslaat de werken van zijn handen. Zijn woorden mogen spreken tot jouw hart. Genade voor jou en vrede. Goedheid en barmhartigheid. We mogen weten dat het komt van God de Vader, door het verlossend werk van Jezus Christus zijn Zoon, in de krachtige werking en gemeenschap met zijn Heilige Geest. Amen.

0: Wij buigen neer. De opwekking bent daarvoor In Salvation met Charlotte Jordaan, God regeert in het huis, en Christian Verwoerd en Erika de Wit, die hoorde je daarvoor met Vol ontzag. Vandaag staat de brief aan de gemeente in Efeze centraal. Die is te vinden in Openbaring 2. We lezen vers 1 tot en met 7.
1: Eerste brief aan Efeze. Schrijf aan de engel van de gemeente in Efeze. Dit zegt hij, die de zeven sterren in zijn rechterhand houdt, die te midden van de zeven gouden kandelaren wandelt. Ik ken uw werken, uw inspanning en uw volharding. En weet dat u slechte mensen niet kunt verdragen, en dat u hen op de proef hebt gesteld, die van zichzelf zeggen dat ze apostelen zijn, maar het niet zijn. En dat u hebt ontdekt dat zij leugenaars zijn. En u hebt moeilijkheden verdragen en volharding getoond. Om mijn naam hebt u zich ingespannen en bent u niet moe geworden. Maar ik heb tegen u dat u uw eerste liefde hebt verlaten. Bedenk dan van welke hoogte u bent gevallen. En bekeer u en doe de eerste werken. Maar zo niet, dan kom ik spoedig bij u en zal uw kandelaar van zijn plaats wegnemen, als u zich niet bekeert. Maar dit heb ik u voor, dat u de werken van de Nicolaïten haat, die ook ik haat. Wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeenten zegt. Wie overwint, hem zal ik te eten geven van de boom des levens, die midden in het paradijs van God staat. Tot zover.

0: Miljoenen stemmen, schrijf eens voor gerechtigheid. We beginnen aan de prekenserie uit het Bijbelboek Openbaring. De brieven aan de gemeenten staan centraal. We luisteren naar de verkondiging van Wietse van der Hoek over de brief die gestuurd is aan de gemeente in Efeze.
1: Beste luisteraars, broeders en zusters. Een stad die ik altijd nog wel eens een keer leuk vind om te bezoeken is Amsterdam. Ik denk dat velen van u er vast wel eens een keer geweest kunnen zijn. Een stad waar je heerlijk doorheen kan dwalen. Het was een tijdje geleden dat ik in Amsterdam was. We hadden een wandeling gemaakt en wat musea bezocht. Dat we op een heel bijzonder plekje in Amsterdam kwamen aan de Looiersgracht. En aan de Looiersgracht zit een kerkelijk centrum dat heet Simon de Looier. Toepasselijke naam. Simon de Looier is een evangelisatiepost van de gereformeerde gemeenten in Nederland. En die hebben daar een plekje met een kerk waar mensen koffie kunnen komen drinken, met een kleine bijbelshop. Daar zijn een aantal vrijwilligers die mensen liefdevol ontvangen in een stad waar werkelijk van alles gebeurt. Amsterdam is onze hoofdstad, maar ook triest genoeg een stad waar heel veel gebeurt. Drugstoerisme, waar ook prostitutiecentra plaatsvinden, waar allerlei soorten en culturen door elkaar heen lopen. Een stad met aanzien. Een stad die een beetje doet denken aan Efeze, ook een havenstad. De naam van Efeze betekent ook begeerlijk. Nou, het zegt al heel genoeg, heel veel ook over de betekenis van die stad. Want zoals iedere Griekse stad in die tijd had de stad zijn eigen heiligen, zijn eigen tempels. Je zou kunnen zeggen, Efeze was misschien wel het religieus centrum van Klein-Azië. En de belangrijkste godin was Artemis, de godin van de vruchtbaarheid. Als je haar in een beeld zou tegenkomen, dan ziet ze eruit met de onderkant van een vis en de bovenkant als een vrouw met vele borsten. Je kunt je bedenken dat er in Efeze heel veel prostitutie was. Als dat de stad is die de naam draagt, begeerlijk, en de godin van de vruchtbaarheid aanbidt, met op heel veel hoeken van de straten tempeltjes en beeldjes, toen een grote levendige stad, nu niet meer dan een ruïne. En je kunt je voorstellen dat het, zoals Simon de Looier, een plek als midden in Amsterdam en nog steeds is, waar mensen samenkomen, een kleine groep gelovigen, te midden van heel veel zaken die anders zijn dan een gemiddelde christen zou bedenken, zo was ook daar de gemeente van Efeze. Ooit gesticht door Aquila en Priscilla vanuit Korinthe. En leiders in die gemeente waren Paulus, Timotheus, maar ook de apostel Johannes. Je kunt je voorstellen dat het een pittige plek is om gemeente te zijn. De gemeente maakt dan ook veel worstelingen mee. Het is klein begonnen, occultisme, duivelbezweerders. Demetrius, de zilversmid van de Artemis-tempeltjes, zoals er ook staat. Het was een soort Simon de Looier plek, met alle vraagstukken erbij. En de grote vraag hier in deze gemeente is, hoe blijven wij zuiver in het woord, maar ook tegelijkertijd, hoe blijven we vol van de liefde? En aan het begin van deze preekserie over de brieven aan de gemeente in Openbaring, opent hier deze brief, zoals alle brieven eigenlijk, allemaal eerst met een woord van de Heer Jezus zelf. Dus als je in de Bijbel kijkt, zie je ook bij iedere brief, dit zegt. Daar opent het mee. En deze brief begint met, zegt hij die de zeven sterren in zijn rechterhand houdt, die te midden van de gouden kandelaar wandelt. Een heel troostrijke opening voor de gemeente in Efeze. Want ik zei net, wie was de voorganger van Efeze? Dat was Johannes. En als je in hoofdstuk 1 leest, dan lezen we dat Johannes gevangen zit op Patmos. Verbannen, omwille van het geloof. Je kunt je voorstellen wat een klap dat was voor de gemeente van toen. Om haar voorganger, die eigenlijk ook opziener was van alle gemeenten. Dus al de gemeenten, die zeven die in deze hoofdstuk 2 en 3 voorkomen. Johannes was een soort bisschop, opziener, presbyteros. Een klap voor de gemeente nu hij gevangen zit. En waarmee troost de Heer Jezus deze gemeente, deze hoofdgemeente, deze Efeze gemeente? Jullie voorganger is weg. Maar ik hou de zeven sterren, misschien ook wel een teken van zijn heerschappij, in mijn hand. in zijn rechterhand. Hij die te midden van de 7 gouden kandelaren wandelt. De 7 gouden kandelaren verwijzen naar de 7 gemeenten. Denkbeeldig moet je zien dat iedere gemeente een kandelaar is. Ook zoals we zien in vers 5, dat de kandelaar weggenomen kan zijn. En weet je wat normaal was? Normaal was het Johannes die tussen de gemeenten wandelde. Die als het ware van Efeze naar Smyrna ging en van Thyatira naar Sardis. Zoals de andere 6 gemeenten in een cirkel rondom Efeze liggen. Johannes kon het niet meer doen. En wat een troost direct aan het begin dat het hier de Jezus zegt. Ik zeg jullie, ik wandel te midden van de gouden kandelaar. Ik ben het die de gemeente opbouwt. Ik ben het die jullie volharding wil geven. Bouw niet op mensen, zoals Psalm 146 zegt, maar bouw en vertrouw op de Heere God. En zo is het de Heere Jezus zelf die hier spreekt. En ook dit wandelen tussen de 7 gouden kandelaren, net als alle andere openingen, komen terug in hoofdstuk 1. Daar zie je ze op een rijtje staan. Al de kenmerken van de Heere Jezus. Zoals ook in hoofdstuk 1, vers 16, de 7 sterren in zijn rechterhand. Een verwijzing is telkens naar hoofdstuk 1. Daar presenteert de opgestane Heer zichzelf aan de gemeente. Goed, dat is even als inleiding. De Heere Jezus, die de gemeenten draagt en vasthoudt, is hier aan het woord. En je zou kunnen zeggen, er zijn dingen die de Heer goed vindt, en zijn de dingen die de Heer niet zo goed vindt. En de hele serie aan brieven aan de gemeente is een toepasselijke les voor de gemeente ook van vandaag. En daarom zo van belang dat het hele boek overigens Openbaring niet dichtgehouden wordt, maar juist geopend wordt. Want we hebben het nodig om ook te horen wat de Heer tot de gemeenten zegt. Zoals in vers 7 staat. Het wordt in een meervoud gesproken. Alle gemeenten moeten luisteren naar de brief aan Efeze. En ik denk, niet de 7, maar alle gemeenten, ook vandaag. Allereerst, ik ken uw werken, in vers 2. Ik ken uw werken, deze gemeente wordt gekenmerkt door een enorme inspanning op de leer. En achter elkaar worden een aantal kenmerken genoemd. Uw inspanning, vers 2, uw volharding. Het weten dat u slechte mensen niet kunt verdragen. U hebt zelfs mensen op de proef gesteld. Van mensen die zeggen dat ze apostelen zijn, maar u hebt ontdekt dat ze leugenaars zijn. Wat knap van deze gemeente. Ze willen de boel zuiver houden. Ze willen een gemeente die dicht bij het woord blijft. Geweldig. Wat een krachtige gemeente. En vers 3 zegt zelfs, en u hebt in die strijd, in die volharding, moeilijkheden verdragen, maar ook volharding getoond. Om mijn naam hebt u zich ingespannen en bent u niet moe geworden. Ik wou dat veel gemeenten dit letterlijk zouden nemen. En het zou fantastisch zijn als wij zo als kerk bekend mogen staan dat we vasthouden aan wat de Heer Jezus heeft opgedragen. Dat we het lijden durven aanvaarden. Zo is de Heer hier ook blij mee. Ik ken uw werk en hij weet. Een betrokken Heer van de gemeente die een echte opziener is, die wandelt tussen de kandelaren. Sterker nog, later ook, zegt hij ook in vers 6 nog, ik heb op u voor dat u de werken van de Nicolaïten haat. Nou, in de preekserie een aantal weken verder zal ik nog een keer verder uitleggen wat dat precies is over de Nicolaïten. Maar even een kleine samenvatting. Een dwaling waarin alles draait, nou, om de liefde alleen. En voor de rest hoef je niks meer te doen. Deze gemeente houdt vast aan het woord. Maar er zit ook een groot gevaar in. Want de belangrijkste boodschap is misschien niet vers 2 en 3... waar de Heer prijst om het geweldige vast te houden, het duidelijkheid geven in de gemeente. Maar de gemeente heeft in die volharding, in de strijd om de gemeente zuiver te willen houden, ook iets verloren. Ik heb op u tegen, zegt vers 4, dat u uw eerste liefde hebt verlaten. U hebt verlaten, staat hier heel duidelijk in vers 4. De liefde is niet weggeroofd. De liefde is niet weggenomen door God. U hebt uw eerste liefde verlaten. Je moet een beetje denken aan Jeremia 2, vers 2. De liefde van de bruidstijd. Het is die liefde die vol is van de Heere Jezus. Het is die liefde waar Johannes 13, vers 35 over zegt: hierdoor zullen alle inzien dat u mijn discipelen bent. Niet doordat u aan de regels houdt. Niet doordat je de kerkelijke paadjes precies volgt. Nee, zegt Johannes, als u liefde hebt onder elkaar. En dit is precies waar het mis is gegaan. Dit is een punt waar de gemeente dreigt tot scheuringen. Dit is wat we ook lezen in Handelingen 20 bijvoorbeeld, vers 29 en 30. Strijders voor de goede en zuivere leer, maar zonder de liefde. Maar er staat niet zomaar liefde, er staat eerste liefde. Die eerste liefde is niet een soort algemene verliefdheid, maar die eerste liefde is het moment dat wij tot bekering kwamen. Dat moment dat je misschien zelf, jij ook wel luisteraar, kan herinneren. Dat moment dat je ontdekte dat er genade was voor jou, voor mij als zondaar. Die liefde die ons deed blij worden, verheugen, die ons deed stralen. Dat stukje, toen we tot geloof kwamen, ontdekten: God heeft mij werkelijk lief gehad. Dat is dat stukje wat het fundament is van ons geloof. De eerste liefde is niet zomaar liefde, maar is de liefde die we nooit mogen loslaten. Namelijk dat als wij naar elkaar kijken en iets vinden en soms ook strijden in de leer, altijd moeten bedenken: maar u, Heer Jezus, heeft ons lief gehad. Hoe kan ik dan zonder liefde werken? Hoe kunnen wij samen gemeente zijn als we de liefde niet meer kennen? Denk aan 1 Korinthe 13, waar Paulus het ook schrijft. Al sprak ik alle talen, al had ik de geheimenissen, al sprak de talen van de engelen, had ik de liefde niet, ik ware niets. Nou, dit is een beetje wat er gaande was in Efeze. Het gebrek aan liefde bedreigt het fundament van het gemeenteleven. Dus Jezus is blij met de drang, als het ware, of ook wel de interne motivatie om de gemeente zuiver te houden, maar het ging niet meer met liefde. Het kon bijna ingewisseld worden in trots. Kijk eens naar ons, hoe geweldig goed onze gemeente is. Kijk eens hoe goed we de boel zuiver houden. Dat we mensen hebben ontdekt dat ze leugenaren waren. Maar de manier waarop zorgde ervoor dat ze zelf vergeten waren dat zij ook ooit zondaren waren. Dat ze nog steeds moeten leven uit genade. Eigenlijk zou je kunnen samenvatten in een bepaalde problematiek die ook in Johannes terug te lezen is, in waarheid en liefde. Twee zinnetjes die zou ik er eigenlijk bij willen noemen. Wat als er waarheid is, maar geen liefde? En later gaan we ook nog een brief behandelen. Wat als er liefde is, maar geen waarheid? Dat is wat je bij Pergamus gaat zien. Dat is eigenlijk misschien wel een belangrijke. Wat is als er waarheid is, maar geen liefde? Dat geldt voor Efeze. De Heer Jezus zegt tegen de gemeente drie werkwoorden in vers 5. Bedenk, bekeer en doe. Vers 5 zegt: bedenk van welke hoogte u bent gevallen en bekeer u en doe de eerste werken. Dat is hoe de Heer Jezus hier uitlegt. Hoe keren we dan weer terug? Allereerst bedenk van welke hoogte u bent gevallen. Het is weer een verwijzing, een kleine verwijzing naar Efeze. Want het heeft alles te maken met de god Artemis. Het verhaal van Artemis gaat namelijk dat zij van grote hoogte uit de hemel is gevallen en in Efeze is neergekomen. En zo hebben ze haar op een voetstuk gezet. Dus het is ook een link, zoals we straks gaan zien en later ook in andere preken, iedere keer een link met ook de goden van daar. Nou, hier krijgt de gemeente het ernstige verwijt: bedenk ook u dat van welke hoogte u bent gevallen. Kortom, denk na. Bekeer je. Bekeer je weer zoals je bij die eerste liefde hebt ontdekt. En dat bekeren is ontdekken: wat doet Gods liefde voor mij? Dan word je nederig en klein. Dan heb je niet de grootste mond en oordeel je niet direct. Maar ga je de eerste werken weer doen. Bedenk, bekeer en doe. Laat de kandelaar je wegen verlichten. Laat het licht en de liefde van Christus weer opnieuw door je hart stromen. En het zal de gemeente goed doen. Het is zo ernstig dat de Heer Jezus zegt in vers 5: als die liefde niet de grondslag is van je gemeente, dan kom ik spoedig bij u en zal uw kandelaar van zijn plaats wegnemen als u zich niet bekeert. Als de gemeente een gemeente is zonder de liefde, dan is Jezus daar niet. Liefde en waarheid gaan hand in hand. Dat is wat de Heer Jezus tegen Efeze wil zeggen. Jullie spannen je in voor de waarheid, maar je mist de liefde. Ik denk dat als wij vandaag luisteren, dat we niet moeten vergeten dat het ook voor onze gemeente geldt. Ook wij kunnen soms in eenzelfde context als Efeze terechtkomen in een fase dat we alleen maar aan het bewaken zijn, aan het controleren zijn, bang zijn dat onze gemeente wordt overgeleverd aan de grillen van deze tijd. Dat we angstig worden voor dwalingen in de gemeente. En dat is soms terecht, die angst. Maar de Heer Jezus zegt, ik ben het die wandelt tussen de gouden kandelaren. Jullie moeten mijn opdracht blijven volharden. Wandel in de liefde. En als de liefde bij jullie is, dan is ook de waarheid bij je. Want dan ben ik bij jullie. Mijn kandelaar is mijn licht. En mijn licht is mijn liefde. En mijn liefde is mijn waarheid. En zo spreekt de Heer Jezus bijna tuchtigend tot de gemeente van Efeze. Want hij heeft ze lief. Dat is duidelijk. Hij verwerpt ze niet, maar hij tucht ze in de liefde. Zoals wij onze kinderen wel eens tuchtigen. Niet omdat we ze haten, maar omdat we ze graag op de goede weg willen zetten. Wie oren heeft, laat hij horen, niet wat zomaar gezegd, maar wat de geest tegen de gemeente zegt. En wie overwint, hem zal ik te eten geven van de boom des levens, die midden in het paradijs staat. Vers 1 verwijst altijd naar hoofdstuk 1. Het laatste vers verwijst telkens naar Openbaring 19, 20, 21 en 22. De belofte die waarheid wordt. En zo horen deze brieven duidelijk ook bij de openbaringbrief. En moeten we luisteren en waakzaam zijn naar al deze boodschappen. En vandaag ook. Blijf volharden in de liefde. Pas op dat je je eerste liefde niet hebt verlaten. En dat is de waakzaamheid die we allemaal moeten vasthouden. Het is zo makkelijk om harde werkers voor de kerk te worden. Maar de vraag is niet of wij harde werkers van de kerk willen worden. De vraag is of wij de liefhebbers van Jezus willen blijven. Zijn liefde uiteindelijk voorop staat. Dat we eigenlijk ook weten wat hij voor ons gedaan hebben. Want de liefhebbers van God overleven langer dan de werkers van God. Want hij heeft het werk gedaan voor ons aan het kruis van Golgotha. Hij houdt de 7 sterren in zijn rechterhand. Hij wandelt, ook vandaag, misschien wel tussen de 10.000 kandelaren van de gemeenten hier op aarde. Wat een troost in alle tegenslag. Zorg ervoor dat je altijd weer blijft bij die eerste liefde. De liefde waarmee de Heer Jezus jou heeft gekocht en mij. Geprezen zij de naam van de eeuwige. Amen.

0: Stil maar, mijn ziel, van de band Lef. En we kunnen er ook stil van worden, Wietse. Als we dan de woorden lezen, jouw verkondiging erover horen en er ook zoveel pittige taal bij zit. De schrijver neemt geen blad voor de mond, zou je kunnen zeggen. Hoe luister jij naar die strenge woorden die gesproken worden in die brief aan de gemeente in Efeze?
1: Nou ja, ik denk ook dat het moest in die tijd en ook vandaag. Omdat Johannes wegviel, op Patmos zit, was het voor de gemeente ook nodig om ferme taal te spreken. Maar zoals ik net ook in de verkondiging zei, het is geen oordelend vingertje, maar de liefde van Jezus zelf voor zijn gemeente, dat hij zegt, jongens, blijf in dat spoor wandelen, want de kracht van de liefde is groter. En je ziet ook niet dat Jezus zegt, nou, die waarheid en al die regeltjes doen het niet toe. Helemaal niet, integendeel. Het moet de juiste balans zijn tussen waarheid en liefde. Zoals ook Johannes in een andere brieven schrijft. En ja, vandaag kan dat best stevig zijn. Maar ik denk, als we kijken naar de context van Efeze, en ik noemde hier het beeld van Amsterdam, dit is toch de wereld waarin wij leven. Ik zou bijna durven zeggen, het Efeze van toen zijn heel veel plekken in Nederland, in de wereld, maar ook niet alleen Nederland, ook daarbuiten, van vandaag. He, waar de mens zonder God, ja, vooral zichzelf God tot God is geworden. En het ook nodig is dat wij juist die twee sporen blijven wandelen.
0: En het zijn geen makkelijke plekken om gemeente te zijn.
1: Nee, ik denk dat zien we ook op die plekken. En we gaan het steeds meer zien. We hebben nog de bepaalde luxe in Nederland dat bepaalde streken van ons land nog goed gevuld zijn met christenen. Laten we het eventjes netjes zeggen. Maar ook genoeg grote steden zijn, ook in het zuiden van ons land, waar nauwelijks christelijke presentie meer is te vinden. En waar het soms ook schadelijk is dat wij als christenen heel makkelijk bij elkaar kruipen. Op onze eigen christelijke bubbeltjes. En nog een kerk stichten in christelijke plekken. Terwijl ik wel denk, nou, Zuid-Nederland zou eens recht hebben op een paar, op veel christenen bijvoorbeeld. Waarom stichten we daar niet de kerken? Waar ik ook hoor van broeders en zusters in die streken, in Brabant en Limburg bijvoorbeeld, dat ze ook zo'n moeite hebben om het hoofd boven water te houden. Dat christenen op kilometers moeten rijden, maar het zou heerlijk zijn om allemaal de Barneveld en Ede en Veenendaal, zoals hier, om je heen te hebben, waar christelijke scholen zijn en kerken te over. Maar dit zijn wel de settings die soms ook in ons voorland kunnen zijn. Mm. Ook in een ontkerkelijking. Die toen de tijd daar natuurlijk ook, ja, de kleine gemeente, een enorme stad. Want Efeze was heel groot. Ja. Echt een havenstad waar alles rondliep wat je maar kon bedenken.
0: Dan is een van de centrale dingen die eerste liefde in deze brief. Ja. Natuurlijk wel een stukje wat we kennen. Bij liefde denken wij snel aan gevoel. Denken we vaak aan dat moet je voelen. En daar kun je niet zoveel aan doen, want je voelt het wel of je voelt het niet. Is die liefde, is dat meer een keuze waar het hier over gaat?
1: Nee. Het is het evangelie. Het evangelie van Jezus Christus is Johannes 3, vers 16. Al zo lief heeft God deze wereld gehad dat hij zond zijn enige geboren zoon, opdat een ieder die gelooft niet verloren gaat met eeuwig leven mogen hebben. Dat is niet een lekker gevoel wat God met deze wereld had. Hij heeft het een feit laten worden. Daar stoelt het christelijk geloof op die liefde van God, die een feit is in ons leven. Wij geloven in de opgestane Heer. En die liefde is mens geworden in Christus, heeft de hemelse heerlijkheid afgelegd. Dat is ons geloofsheil, dat is een feit. Als ik zou moeten afhangen van gevoel, dan heb ik de ene dag het wel, de andere dag heb ik het niet. En dan, als ik een beetje in de dip zit, dan is God, weet je, dan word je een jojo. En met een jojo geloof. Nee, juist, ons gevoel moeten we ontlenen aan de feiten. En niet de feiten ontlenen aan ons gevoel. Ik denk dat misschien even heel kernachtig is wat
0: mooi.
1: Ik wil zeggen.
0: Ja, heel mooi. Nu luisteren de mensen die zeggen, ja, er is ergens iets misgegaan. Ik merk dat vlammetje aan het uitdoven is. Ja. Hoe kan je dat herstellen?
1: Nou ja, ik denk het advies wat Jezus zelf zegt hier. Bedenk de hoogte waar je geklommen bent. Als ik bij mezelf ga bedenken, natuurlijk, iedereen heeft wel eens die periodes dat het geloof even naar de achtergrond verdwijnt, dan klimmen wij naar onze hoogte. Onze hoogte is ons succes, is mijn geld, zijn mijn zekerheden in het leven. Als ik daarover ga nadenken en de vraag stel, is dat wat mijn eeuwig leven brengt? Nee. Dus wat is dan nodig? Als ik bedenk op welke hoogte ik geklommen ben. De eigen toren van Babels in ons leven. Bekering. Omdraaien. Zien dat wat ik opbouw er niet toe doet. Maar erachter komen dat de liefde van God, zoals ik net zei in Johannes 3, vers 16, de enige liefde is. De enige toegang tot de Vader is door Jezus Christus. En dan zegt het hier, en doe de eerste werken. Dus dan ga je wat zijn de eerste werken? Dat is namelijk gewoon, heb de Heere God lief. Met geheel uw hart, geheel uw ziel, geheel uw verstand. En uw naaste als uzelf. Dat is ons uitgangspunt. Zo hoort gemeenteleven te zijn. En daaraan zullen wij gekend worden. Toch?
0: Prachtig, prachtig. Volgens mij hebben we hier niks meer aan toe te voegen. Nou, dan samen te bidden, ook om de herstel van al die plekken waar dat nodig is.
1: Ja. Vader God, wij danken u voor uw heilig woord. Dank wel dat uw woord levendmakend is. Dat uw woord vlees geworden is en onder ons gewoond heeft. En we hebben de heerlijkheid gezien als van de enige geboren zoon. Onze Heer Jezus Christus. De Heer van de gemeente. De Heer die wandelt tussen de gemeenten door. Als wij het niet zien zitten, als onze gemeente het soms even niet trekken, dan bent u daar. Heer, wat een troost om zo deze serie van preken te openen. U wandelt ook tussen onze gemeenten door. En u waarschuwt ons dat die kandelaar ook weggenomen kan worden. Als wij onze eigen gemeente willen bouwen, onze clubjes met onze regeltjes, en het niet meer draait om waar u wilt dat het om draait, dan is de kandelaar niet nodig. Vader, wij bidden u voor onze gemeente in Nederland. Heren, mogen de kandelaren fel schijnen. Heer, mag het licht van uw genade en het licht van uw opstanding Nederland verlichten. Want we hebben het zo nodig. Heren, er zijn zoveel plekken, Heer, die steeds meer gaan lijken op de oude Griekse steden. Vol afgoderij, vol zelfverheerlijking. Vader, dat doet u pijn. En uw verlangen is dat uw gemeente daar als stralende lichtpunt in die donkere nacht aanwezig zijn. Help ons. Geef ons kracht en vuur van uw Heilige Geest. Zegen de voorgangers en de sprekers. Heer, dat uw woord gesproken wordt. Zegen de oudsten en jongere werkers. Zegen zoveel mensen, heren, die uw gemeente opbouwen. Maar behoed ons dat we niet vervallen in regeltjes en zelfzucht. Maar help ons iedere keer weer te bedenken wat u voor ons gedaan heeft. Wat u voor mij persoonlijk heeft gedaan aan het kruis van Golgotha. Daar ligt onze eerste liefde. En als we dat bedenken, dan kunnen we slechts zeggen dank u, Heer. Maak ons nederig van hart en leer ons te wandelen in de liefde. En als wij wandelen in de liefde, dan zijn wij in u. Heren, want dat heeft u gezegd. Zonder mij kunt u niets doen. Blijf in mij en ik blijf in u. Heren, zo bidden we u, Heren. Blijf onze kandelaren vullen met de olie van uw Heilige Geest. En bouw Nederland op, dat is ons diepste verlangen. Ook heel persoonlijk in onze eigen levens. Heren, doe ons terugkeren naar het heil van Jezus in ons leven. Help ons erbij als het moeilijk is. En ik bid ook voor die luisteraars die misschien het gevoel hebben vastgedraaid zijn in hun levens. Vader, mogen ze terugkeren. U staat klaar. Uw liefde zal stromen. Heren, zodat we met nederige harten tegen u mogen zeggen: dank u voor uw grote genade. Dank u voor uw liefde. Geprezen bent u. Amen.

Joke Buijs zong Kroont hem. Vandaag hoorde je de eerste aflevering in een serie van 7. 7 brieven aan de gemeente die we in Openbaring tegenkomen. Volgende week het tweede deel daarvan. Ga deze dag in, deze week in, deze wereld in, onder de zegen van onze God. De God die boven ons is, de God die voor ons uitgaat en de God die in ons is om ons te vernieuwen. Wees zo gezegend in de naam van de Heer Jezus om zelf ook weer tot zegen te zijn.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 11 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Na de aanslag op de Pride in Berlijn zullen bij World Pride in Amsterdam, waar nodig, extra maatregelen worden genomen. Dat zegt burgemeester Halsema. Een man reed in Berlijn gisteravond in een bestelbus in op een groep mensen. Een vrouw kwam daarmee om het leven en 16 anderen raakten gewond, van wie 3 ernstig. Premier Jetten noemt wat er in Berlijn is gebeurd op X een regelrechte aanslag op onze vrije en tolerante samenleving. Staatssecretaris Thiele van Emancipatie vindt het een afschuwelijke gebeurtenis. Er is een foto van een verdachte verspreid. Het gaat om de 21-jarige Abdul B. Hij is een bekende van de politie en nog niet gepakt. Ook in Spanje zijn grote natuurbranden. Gisteren brak er een uit ten noorden van Valencia. Het lukte de brandweer amper om er greep op te krijgen. 15.000 mensen zijn geëvacueerd, meldt een Spaanse krant. De westen van Madrid is ook een grote brand, waarbij een natuurgebied zo groot als 3 keer het eiland Texel verloren is gegaan. Dan het weer van Weer Online. Het is bewolkt en op steeds meer plaatsen vallen buien. Tussendoor kan ook de zon even schijnen, door 20 tot 23 graden. Morgen eerst ook nog buien, daarna zonnig. En dat is zover het ANP-nieuws.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
1: ANWB.
3: Wederom file voor de Duitse grenscontrole vandaag op de A12 vanuit Arnhem. Vanaf knooppunt Ouddijk 2 kilometer en 10 minuten.
1: Dit is het Worship Weekend.
0: Het christelijke radiostation.

0: Ontdek de nieuwste christelijke muziek bij Grootnieuws Radio.
1: Toby Mac en Jamie McDonald. God did it.
0: Nieuw.
1: Zera Worship en Christian Verwoerd. Simpel liefdeslied. God.

0: Groot Nieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 12 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. De Arnhemse burgemeester Marcouch heeft met afschuw gereageerd op de aanslag in Berlijn. Een laffe en brute aanval op mensen die vreedzaam bij elkaar waren om vrijheid, gelijkwaardigheid en het leven te vieren, noemt hij het. Premier Jette noemt de gebeurtenissen in Berlijn een regelrechte aanslag op onze vrije en tolerante samenleving. Komende week staat Amsterdam in het teken van de World Pride, met als hoogtepunt de Canal Parade op zaterdag. En vanwege de aanslag in Berlijn komen er waar nodig extra veiligheidsmaatregelen, zegt burgemeester Halsema. Ze kan zich goed voorstellen dat hier, behalve woede, ook zorgen en angst heersen naar wat er in Berlijn is gebeurd. In Almere is vannacht een zwaargewonde man gevonden naast een fatbike. Hij is gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, meldt Omroep Flevoland. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd en roept getuigen en mensen met een deurbelcamera op om informatie te delen. Dan het weer van Weer Online. Het is bewolkt en op steeds meer plaatsen vallen buien. Tussendoor kan ook de zon even schijnen. Door 20 tot 23 graden. Morgen eerst ook nog buien, daarna zonnig. En dan zover het ANP-nieuws.
0: Groot Nieuws Radio Verkeer.
3: ANWB. Meerdere files voor Duitse grenscontroles. De A1, de A12 en de A76. Allemaal goed voor 10 minuten vertraging.
1: Zomer. Dit is het Worship Weekend.
0: Het christelijke radiostation.

0: Nieuwsradio draait 2 dagen lang het verzamelalbum van jouw geloof.
1: Door mijn beste vriend ben ik tot geloof gekomen.
2: Jezus is overwinnaar.
3: Het is eigenlijk gewoon een playlist van mijn geloof.
0: Dinsdag 25 en woensdag 26 augustus op de radio. Deel het verzamelalbum van jouw geloof nu via grootnieuwsradio.nl/verzamelalbum.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 1 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Bij de aanslag in Berlijn zijn geen Nederlanders gewond geraakt. Dat zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken na overleg met de Duitse autoriteiten. Gisteravond reed een man met een bestelbus in op een groep Pride-vierders. Een vrouw werd gedood en er zijn 16 gewonden, voor wie een aantal er slecht aan toe is. In het Haagse Zuiderpark is gisteravond een man aangehouden. Die werd door een getuige aangewezen omdat hij een andere man ernstig zou hebben mishandeld. Die werd door omstanders gereanimeerd. Ze vonden ook een andere gewonde man. Beiden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd. In Rotterdam is vanmiddag een stille tocht voor de 18-jarige jongen die vorige week tijdens de Vierdaagse feesten werd doodgeschoten in Nijmegen. Volgens de familie was hij een toevallig slachtoffer van zinloos geweld. Na de dood van de Rotterdammer begon een crowdfunding voor zijn uitvaart. Die heeft al bijna 30.000 euro opgeleverd. Dan het weer van Weer Online. Vanmiddag trekken buien over het land. Tussen de buien door kan de zon even schijnen en het wordt zo'n 23 graden. Aan de kust iets koeler. Morgen eerst buien, daarna droog en zonnig. En dan zover het ANP-nieuws.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
1: ANWB.
3: Een klein handjevol files. Te beginnen op de A7, Heerenveen richting Hoorn. Tussen Brezandijk en Den Oever doe je er 40 minuten langer over. Dan grenscontroles op de A12, Arnhem richting de Duitse grens. Vanaf Zevenaar heb je 20 minuten vertraging. En tot slot de A16, Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht staat 5 kilometer file met 10 minuten vertraging.
1: Zomer. Dit is het Worship Weekend.
0: Het christelijke radiostation.

0: Je verwonderen door ruimte te creëren.
1: Je gaat iets goeds uitgroeien.
0: En tot rust te komen door stil te staan bij Gods belofte voor jou.
2: Wat God belooft hangt namelijk samen met wie Hij is. De Ik Ben.
0: Laat je deze zomer bemoedigen door een hoopvol geluid bij Groot Nieuws Radio.
2: Hij was er en is er altijd.
3: Een hoopvol geluid bij Groot Nieuws Radio.

0: Nieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP Nieuws van 2 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Belangenorganisatie COC Nederland zegt dat de aanslag in Berlijn tijdens de Pride een poging is om te intimideren. Dat laten we niet gebeuren, we gaan nooit meer terug de kast in, zeggen ze. Een man reed met een busje op een groep mensen in. Er vielen doden en 16 mensen raakten gewond. Volgens Duitse media is de dader een aanhanger van IS. Na de aanslag hangen bij het Duitse parlement in Berlijn de vlaggen vandaag half stok. Veel politici zijn geschokt door de gebeurtenissen. Bondsdagvoorzitter Klöckner zegt dat fanatisme, terrorisme en haat nooit voet aan de grond mogen krijgen in Duitsland. In Geesteren, Overijssel, is een statushoudersgezin opnieuw slachtoffer geworden van geweld. Deze keer ging hun auto in vlammen op, meldt regiozender Oost. Eerder werd hun huis al een paar keer vernield. Politie onderzoekt de zaken. De burgemeester heeft het gezin steun beloofd. Dan het weer van Weer Online. Er trekken buien over het land. Tussen de buien door kan de zon even schijnen. En het is zo'n 23 graden, maar aan de kust iets koeler. Morgen eerst buien, daarna droog en zonnig. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
3: ANWB. Er staan maar een paar files in het land. Te beginnen op de A2, Utrecht richting Amsterdam. Tussen Breukelen en Amsterdam-Zuidoost duurt er 20 minuten langer over. Dan grenscontroles op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Vanaf knooppunt Ouddijk heb je een kwartier vertraging. En tot slot wegwerkzaamheden op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht heb je een kwartier vertraging.
1: Dit is het Worship Weekend.
0: Het christelijke radiostation.

Ja, hij die bestond in de gestalte van God nam de gestalte aan van een slaaf. En als mens verschenen heeft hij zich vernederd en ging de weg van het kruis. En daarom geven wij hem hier vanavond de hoogste eer, de hoogste plaats en de hoogste naam. Voor ons Heer Jezus, kom zing het.

0: Ontdek de nieuwste christelijke muziek bij Grootnieuws Radio.
1: C.C. Winans, Blessed Assurance.
2: This is my story. This is my song.
1: Chapel Worship.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 3 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusden. De Duitse politie heeft iemand opgepakt die misschien iets te maken had met de aanslag van gisteravond in Berlijn. Hij zou volgens een regionale zender in het bestelbusje hebben gezeten dat inreed op een Pridefeest. Het is niet duidelijk of de opgepakte man de enige verdachte is. Bij de aanslag vielen 1 dode en 16 gewonden. Het Amsterdamse festival Milkshake besteedt vanmiddag aandacht aan wat er is gebeurd in Berlijn. Om 5 uur wordt een minuut stilte gehouden voor de slachtoffers. Het COC denkt dat de aanslag een poging was om te intimideren. Maar dat laten we niet gebeuren. We gaan nooit meer terug de kast in, zegt het COC. In Geesteren, Overijssel, is vannacht een auto van statushouders in vlammen opgegaan. En gedacht wordt aan brandstichting. Eerder dit jaar waren er al vernielingen aan de woning van het Syrische gezin. Dat woonde er toen nog niet, maar had het huis al wel toegewezen gekregen. De burgemeester noemt het nieuwe incident vreselijk. Het weer dan, van weer online. Vanmiddag trekken buien over het land met tussendoor ook af en toe zon. Het is 20 graden aan de kust tot 23 landinwaarts. Ook vanavond nog buien, net als morgenochtend. Morgenmiddag droog en zonnig en iets warmer dan vandaag. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
1: ANWB.
3: Vertraging op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Door grenscontroles stuur je er vanaf knooppunt Oudijk een kwartier langer over. Dan wegwerkzaamheden op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht heb je 10 minuten op onthoud. Op de A32 Heerenveen richting Meppel is een ongeluk gebeurd bij Meppel. Hierdoor is de weg dicht. Verkeer richting Zwolle kan omrijden via Jouren over de A7, de A6 en de N50. En tot slot de A76 Geleen richting Aken. Vanaf knooppunt Kunnenberg door grenscontroles een kwartier vertraging.
1: Zomer. Dit is het Worship Weekend.
0: Het christelijke radiostation.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 4 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusden. Bij de aanslag in Berlijn zijn veel meer gewonden gevallen dan tot nu toe bekend was. Het zijn er niet 16, maar 29. Sommigen zijn er slecht aan toe. Duitsland denkt dat de aanslag terreur was. De dader zou een aanhanger zijn van IS. De politie heeft hem nog niet te pakken. Er is wel iemand anders opgepakt. In het Como-meer in Italië is het lichaam gevonden van de Nederlander die sinds gisteren werd vermist, meldt een Italiaanse nieuwssite. Een vader dook vanaf een boot het water in om zijn zoon te redden, maar kwam zelf niet meer boven. De zoon is nog in leven. Het lichaam van de vader moet nog worden geborgen. Tegenstanders van een asielzoekerscentrum hebben meerdere huizen beklad in dorpen bij Den Bosch. Op de gevel staan scheldwoorden die gericht zouden zijn aan de bewoners. Ze zouden bekend staan als voorstander van het AZC. Er waren eerder ook al demonstraties tegen de opvang. Zo werd de A59 geblokkeerd. Het weer dan, van weer online. Er trekken buien over het land, met tussendoor ook af en toe zon. En het is 20 graden aan zee tot 23 landinwaarts. Ook vanavond vallen buien, net als morgenochtend. Morgenmiddag droog, zonnig en iets warmer dan vandaag. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
1: ANWB. Vertraging op de A27, Utrecht richting Almere. Tussen Hilversum en Huizen doe je er 10 minuten langer over. Op de A50, Zwolle richting Arnhem, is een ongeluk gebeurd bij Apeldoorn. De weg is weer vrij, maar reken nog op een kwartier extra reistijd. En grenscontroles op onder andere de A12, Arnhem richting de Duitse grens. Tussen knooppunt Ouddijk en de grens duurt er 10 minuten langer over. En op de A76, Geleen richting Aken, vanaf knooppunt Kundenberg een kwartier extra reistijd.
3: Zomer, dit is het Worship Weekend.
0: Het christelijke radiostation.
3: Zomer.

0: Nieuwsradio draait 2 dagen lang het verzamelalbum van jouw geloof.
1: Door mijn beste vriend ben ik tot geloof gekomen.
2: Jezus is overwinnaar.
3: Het is eigenlijk gewoon een playlist van mijn geloof.
0: Dinsdag 25 en woensdag 26 augustus op de radio. Deel het verzamelalbum van jouw geloof nu via grootnieuwsradio.nl/verzamelalbum.

0: Nieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 5 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusden. In Berlijn is een minuut stilte gehouden voor de slachtoffers van de aanslag van gisteravond op een Pridefeest. Er vielen 1 dode en 29 gewonden. De herdenking was bij de Brandenburger Tor. Er waren honderden mensen, sommigen met regenboogvlaggen. Er is straks ook een kerkdienst en een tocht door Berlijn. De Duitse politie is nog altijd op zoek naar de dader en houdt er rekening mee dat hij naar het buitenland is gevlucht. Andere Europese landen, waaronder Nederland, houden de grenzen daarom extra goed in de gaten. De dader zou een aanhanger zijn van IS. Hij wordt verdacht van een terreuraanslag. In Rotterdam hebben honderden mensen meegelopen in de stille tocht voor de 18-jarige jongen die deze week in Nijmegen werd doodgeschoten. Velen droegen een wit shirt met daarop zijn foto en er waren veel witte ballonnen. De tocht eindigde met het 3 keer roepen van zijn naam en applaus. Volgens familie was hij slachtoffer van zinloos geweld. Het weer dan van Weer Online. Buien met tussendoor soms zon. Bij een westenwind is het 20 graden aan zee tot 23 in het binnenland. Ook vanavond, vannacht en morgenochtend nog buien. Maar morgenmiddag droog, zonnig en dan iets warmer dan vandaag. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
1: ANWB.
3: Vertraging op de A2, Utrecht richting Amsterdam. Tussen Amsterdam Zuidoost en knooppunt Amstel staat 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. Op de A16 Breda richting Rotterdam heb je door wegwerkzaamheden voor Dordrecht 10 minuten op onthoud. En op de A58 Tilburg richting Eindhoven tussen Oorschot en knooppunt Batadorp 3 kilometer file met 10 minuten vertraging.
1: Zomer. Dit is het Worship Weekend.
0: Het christelijke radiostation.

0: Ontdek de nieuwste christelijke muziek bij Groot Nieuws Radio.
1: Toby Mac en Jamie McDonald. God did it. Sarah Worship en Christian Verwoerd. Simpel liefdeslied.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 6 uur.
2: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusten. Een indrukwekkende herdenking in Berlijn voor de slachtoffers van de aanslag op een Pridefeest. Duizenden mensen hielden een minuut stilte bij de Brandenburger Tor, waar ook werd gezongen en speeches waren. Ook werden kaarsjes aangestoken en bloemen neergelegd voor de doden en tientallen gewonden. De burgemeester van Den Bosch vindt het onacceptabel dat zeker 10 huizen zijn beklad met anti-AZC-teksten. Hij is bij sommige bewoners op bezoek geweest en zag dat ze flink zijn geschrokken. De daders hebben ook auto's en verkeersborden beklad. En dat allemaal tegen de komst van een groep jonge asielzoekers. De enorme bosbrand in het zuidwesten van Frankrijk heeft al zeker 240 woningen verwoest. In het gebied Gironde hebben zo'n 220.000 mensen een veilig heenkomen moeten zoeken. Intussen hindert het vuur ook het verkeer. De snelweg tussen Bordeaux en Spanje is over een lengte van 60 kilometer gesloten. Het weer dan van Weer Online. Buien met soms ook zon. Bij een westenwind is het 20 graden aan zee tot 23 in het binnenland. Ook vanavond, vannacht en morgenochtend nog buien. Maar morgenmiddag droog en zonnig. Het wordt dan iets warmer dan vandaag. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
1: ANWB.
3: Twee vertragingen door grenscontroles. Te beginnen op de A12, Arnhem richting de Duitse grens. Tussen knooppunt Oudijk en de grens staat 2 kilometer file met 10 minuten vertraging. En op de A76, Geleen richting Aken. Vanaf knooppunt Kundenberg een kwartier extra reistijd.
1: Zomer. Dit is het Worship Weekend.
0: Het christelijke radiostation. Zomer.

0: Dat ene lied. Precies op het juiste moment op je radio.
1: Door dit lied voel ik me geliefd.
0: En inspirerende gesprekken die opbouwen.
2: Hij is altijd degene die aanwezig is en ik blijf bij jou tot je uit dit dal bent.
0: Verbind je aan het hoopvolle geluid van Grootnieuws Radio en word vandaag vriend. Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 7 uur.
2: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusden. De Duitse bondskanselier Merz heeft een update gegeven over de mensen die gisteren gewond raakten bij de aanslag op een Pride-feest in Berlijn. Hij zei dat niemand meer in levensgevaar is. Bij de aanslag vielen een dode en 29 gewonden. Ze werd omvergereden door een bestelbusje. De dader is nog niet gepakt. Zolang de bosbrand in Zuidwest-Frankrijk niet onder controle is, mogen de geëvacueerden nog niet terug. In de Gironde hebben 220.000 mensen hun huizen moeten verlaten. Omdat het vanaf dinsdag ook nog eens flink warmer wordt, kan het nog wel dagen duren voor ze terug kunnen. Toeristen wordt afgeraden naar de Gironde te gaan. Bij een brand in de gevangenis van Brugge zijn 4 mensen gewond geraakt. Een gevangene had zijn matras in brand gestoken. Daarop werd de hele vleugel met tientallen gedetineerden ontruimd. 3 cipiers hadden te veel rook ingeademd en moesten naar het ziekenhuis. Net als de gevangenen zelf. Het weer dan van Weer Online. Vanavond en vannacht wisselend bewolkt en enkele buien. Morgen eerst nog buien, maar 's middags vanuit het westen droog en zonnig. Het wordt dan 20 graden aan zee tot 24 in het zuidoosten. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
1: ANWB.
3: 2 vertragingen door grenscontroles. Te beginnen op de A12, Arnhem richting de Duitse grens. Tussen knooppunt Oudijk en de grens staat 2 kilometer file met 10 minuten vertraging. En op de A76, Geleen richting Aken. Vanaf knooppunt Kundenberg een kwartier extra reistijd.
0: Elke avond vanaf 7 uur.
1: De mooiste kerk- en koormuziek.
0: Het christelijke radiostation.

0: Gebaseerd op Psalm 42, als een hert dat verlangt naar water. We hoorden het Oosterwolds gemengd christelijk koor.
1: Hans van Vuren.
0: Een hele goede avond op deze zondagavond. Je luistert naar Groot Nieuws Radio. Dit is het Heerlijk Loflied, aflevering 848. Vanavond een gesprek met Marco Dentoom over muziek van Solideo Gloria. En Edith Post bespreekt een van de lijfliederen van ons Blijde Klankenkoor van de week. His Reflection, waar zij dirigent is. Maar eerst een nieuwe versie van Leefje van Gods Trouw. En dat is toch, vind het leuk dat we dit ook mogen draaien van Christelijk Genemuiden Mannenkoor Stereo. Een uitvoering van dit lied staat ook op de cd die ze hebben uitgebracht. Naar aanleiding van de live uitvoering in de haven van Genemuiden bij het 750-jarig bestaan van de stad. Maar in de periode daarvoor hadden zij in een kerk al een opname gemaakt. En die wordt deze periode ook online beschikbaar op hun YouTube-kanaal. Net als meerdere opnames. Dus ga daar zeker ook een kijkje nemen. Het YouTube-kanaal van Christelijk Genemuiden Mannenkoor Stereo. Wij gaan luisteren naar die uitvoering van Leefje van Gods Trouw.

0: We gaan vandaag luisteren naar het lied Gebed. Het staat op het album Gebed om Genade van Solo Deo Gloria, het mannenkoor van Urk. En ik spreek erover met Marco de Dom. Marco, goedenavond.
1: Goedenavond, Hans.
0: Jij bent denk ik organist in dit stuk.
1: Jazeker, ja.
0: Jazeker. Ja. Is dat ook waarom je het hebt uitgekozen of ligt hier een ander verhaal?
1: Nee, helemaal niet. Ik denk wel dat het de eerste keer is geweest dat ik met Solo Deo Gloria een opname maakte.
0: Okay.
1: Dus Jaap en ik die kenden elkaar eigenlijk nog helemaal niet zo goed. Maar ik weet dat, dat die opname op CD en op DVD verscheen. Mm-hmm. En dat was toen net voor een vakantie. En toen die uit was, ik geloof dat wij de hele weg die CD in de auto aan hebben gehad. En op de terugweg weer, tot Zuid-Frankrijk aan toe.
0: Okay.
1: Dus door de bergen heen, door alles. En daar heb ik herinneringen aan natuurlijk. En ik weet dat gebed, dat was het allersimpelste gebed. Heer, wees in mijn hoofd en in mijn begrijpen. Heer, wees in mijn ogen en in mijn blik. En op een gegeven moment, overal waar je maar bent, Heer, wees bij mij, want en dit en dat. Maar het eindigt dan heel indrukwekkend met Heer, wees met mij als ik stervend ga. Heer, wees met mij aan het eind van mijn leven. En ja, dus eerst heb je van die hele simpele alledaagse dingen. Ja. In de dingen die je doet, wees met mij. Maar dan, het laatste couplet, waar het op aankomt. Heer, wees met mij als ik ga sterven.
0: Ja.
1: En het is zo'n simpel liedje. Zo'n simpele setting. Mm. En juist die eenvoud, Jan Loosman zong het solo, weet ik me te herinneren. Een hele, ik moet nou geen belediging maken, maar een hele neutrale stem. In ieder geval niet opgeschmukt, zeg maar. Mm. Jan zingt heel erg fantastisch, maar er zit geen opsmuk. Het is allemaal eerlijk. En daardoor geloof je wat hij zingt.
0: Ja.
1: En dat heeft altijd indruk gemaakt, zeg maar, van die plaat. Vandaar dat ik hem nu eens mee heb genomen.
0: Nou ja, goed. En in het kader van de zomerperiode is het natuurlijk ook hartstikke goed. Ik was wel even benieuwd. Stel nou dat je niet aan dit project had meegewerkt. Is dit dan ook het soort muziek dat je op vakantie mee zou nemen? Of was dit gewoon een samenloop van hey, tof, ik heb een mooi project meegedaan. Ik leg hem in de auto, dan ga ik hem in de zomer lekker eens even luisteren.
1: Ik ben altijd wel van het luisteren van de dingen waar ik zelf mee bezig ben en zo, ja.
0: Ja,
1: ik ben altijd met oh, hier kan het nog beter, daar kan het nog beter, laat ik nog eens een keer luisteren. Dus ik luister veel naar mezelf om, zeg maar, dingen te verbeteren.
0: Je bent daar wel een uitzondering in, hè? Veel van je collega's zeggen, ik wil het niet meer horen.
1: Nee, als het uit is, dan heb ik dat vaak ook, dan geloof ik het wel.
0: Mm-hmm.
1: Maar ik ben vaak net zo lang bezig met iets totdat ik er wel een soort van trots op ben.
0: Ja.
1: In allerlei vormen van gradaties dan wel te verstaan, hoor.
0: Mm.
1: Het ene ben je natuurlijk trots op als het andere. Maar niet zozeer om het trots te zijn, maar wat ik de wereld in wil slingeren, dat wil ik graag mooi doen, zeg maar. Ja. Dus ik ben altijd aan het poetsen en aan het schaven. En dit was natuurlijk een van mijn eerste opnames met Soli. Ik was fan van Soli. Ik was dolblij dat ik daar in Bolsward dachtte dat mijn Tinnikerk orgel zat te spelen. Met allemaal geweldige muzikanten waar ik toen echt nog helemaal niet zoveel mee gewerkt had.
0: Mm.
1: Dus alleen daarom al draaide ik het misschien wel. En Helene, mijn vrouw, die was ook gek van deze plaat. Dus als ik het niet wil, dan zetten zij hem wel weer aan.
0: Okay.
1: Dus wij vonden elkaar hier wel.
0: Ja, dus ja. Dat is mooi. Heb je nog een goede herinnering aan die vakantie verder? Of zeg je, joh, dat is toch alweer zo lang geleden?
1: Ja, ik weet dat we ook wel andere muziek luisteren toen. Maar ik weet niet of dat per se groot nieuwsradio muziek is.
0: Nee, maar ja, goed, dat kan.
1: Helene zegt, als neem je toch iets mee van Laura Pausini? Ik zeg, nou, dat heb ik zelf ook al 20 jaar niet meer geluisterd. Dus daar weet ik niet zoveel meer over te vertellen. En dat is ook niet zo heel diepgaand.
0: Voor deze uitzending. Maar dat is dus wel muziek waar je graag naar luistert.
1: Nou, toen, omdat ik luister dat niet naar, ik heb geen idee waar ze het over heeft. Dus ik luister niet naar haar teksten of zo, allemaal Italiaans. Ik luister dan vooral naar de arrangementen.
0: Mm.
1: Van joh, wat fantastisch, gaat hij hier naar een modulatie en zo. En zo luister ik. Maar eigenlijk is dat al jaren geleden. Ik luister nooit meer popmuziek of dat soort dingen. Dat heeft mijn hart niet. En laat mij maar lekker stuntelen met gebed.
0: Ja. Nou, dan laten we daar vanavond eens eventjes in meegaan. Gebed dus van het album Gebed om Genade van het christelijk mannenkoor Soli Deo Gloria van Urk. Marco de Dom, dankjewel.
1: Graag gedaan, dankjewel.

0: Heerlijk is uw naam. Prachtig gezongen door het Urker gemeentekoor Immanuel. Het lied daarvoor heet Gebed. Hoofdrol was er voor Jan Loosman. Natuurlijk begeleid door Soli Deo Gloria van Urker. Sprak erover met Marco den Toom.
1: Nieuwe blijde klanken.
0: Ik had het zojuist over het YouTube-kanaal van Christelijk Genuane Mannenkoor Stereo, maar ook het Christelijk Koor Jichtelui is op YouTube ernstig actief. Elke 2 à 3 weken verschijnt er nieuwe muziek en ik pak één van de nieuwe video's erbij. Het is een opname van Het Allergrootste Geschenk. Het is gefilmd tijdens het concert in de Grote Kerk van Dordrecht. En dat was in juni van dit jaar. Het is een uitvoering van een lied van Christian Verwoerd. En het heet Het Allergrootste Geschenk. Het zegt het volgende. Het allergrootste geschenk dat ooit aan mensen gegeven is, dat heb ook ik nu gekregen. Het eeuwige leven, de Zoon van God in mij. En ik zal die redder altijd prijzen. Die zo'n bezit voor mij verwierf. Het zal altijd bijzonder blijven dat hij vrijwillig voor mij stierf. En ik wil alles, alles aan hem geven. Omdat hij alles voor mij gaf. Mijn hele hart en heel mijn leven. Voor hem die alles heeft volbracht. Het allergrootste geschenk wordt gezongen door het christelijk koor Jichtelui. Onder leiding van Arjan Wouters.

0: Je zou het een bemoediging kunnen zijn voor iedereen die op vakantie is. Een rijke schat van wijsheid. Gezang 326. Het zegt, een rijke schat van wijsheid schonk God ons in zijn woord. Heb moed, gij die op reis zijt, want daarmee kunt gij voort. Gods woord is ons een licht. En elk die in vertrouwen daarna zijn leven richt, die zal erin aanschouwen des Heren aangezicht. Nou, en daarmee is het ook voor degene die op vakantie zijn geweest of niet gaan dit jaar. In elk geval was het een mooi lied. Het werd gezongen door het christelijk gemeentekoor De Lofstem uit Emst.
1: Het Blijde Klanken Koor van de Week.
2: Deze week interkerkelijk koor His Reflection.
0: Psalm 91 is er in diverse uitvoeringen. Een van de uitvoeringen wordt gedaan door het interkerkelijk koor His Reflection. En het is tot op heden de enige koor die ik die uitvoering hoor doen. Edith Post, jij bent dirigent van het koor. Ja. Wat is dit voor psalm? Goedenavond.
3: Goedenavond. Psalm 91 gaat over dat God een toevlucht is voor ons. En wij kwamen in aanraking met een mevrouw die teksten schrijft, Traida Bos. En ook wel eens wat melodieën. Zij had dit op melodie gezet met een bewerkte tekst. En die eigenlijk wel heel mooi was. En toen heeft ze aan Gerrit Koelen gevraagd, wil jij dit voor koor zetten? En dat is dus gebeurd. En ik vind het een prachtig bewerkte tekst en melodie die goed bij elkaar past. Mm-hmm. En niet zo heel lang nadat dat er is wel een paar jaar tussen geweest, geloof ik. We hebben een poosje laten liggen, dat stuk. En toen werd er een koorlid ziek. En die wilde heel graag dat dit op zijn begrafenis gezongen werd. En dat hebben we toen gedaan. En heeft het voor koor natuurlijk wel, en ja, voor mij is ook wel een beetje een dubbele, een diepere betekenis gekregen.
0: Ja.
3: Dus dat is wel heel bijzonder geweest, ja.
0: Psalm 91, je zegt al waar het ook over gaat. Deze uitvoering, op de een of andere manier lijkt het nu ook wel echt aan His Reflection te kleven. Ook omdat ik er nergens anders hoor. Maar je zegt, dit voelt voor het koor ook echt wel een beetje als hun lied.
3: Ja, ik denk het wel. Ja, het wordt nog wel eens, als wij een avond sluiten, wordt dat of een gedicht of een gebed, wat dan ook. Maar ook als dit lied. En normaal heeft het hele koor heeft altijd een map nodig met teksten en zo. Maar dit,
0: dit kennen ze gewoon.
3: Kunnen we gewoon allemaal wel gewoon wegzingen. Dus dat is natuurlijk ook wel mooi om af te sluiten. Wanneer ik schuil bij de Allerhoogste God, kan ik rustig slapen gaan. En dat is natuurlijk wel een hele bijzondere, rustgevende tekst.
0: Ja. Zou je jammer vinden als er ooit een koor komt dat denkt, dit gaan we ook doen?
3: Nee. Nee hoor, nee.
0: Nee, het is gewoon een mooi lied.
3: Het is gewoon een mooi lied. En het is jammer dat het niet meer gezongen wordt door andere koren.
0: Ja. Dus. Nou, vanavond gaan we het gewoon luisteren. Zolang dit de enige uitvoering is het de enige uitvoering. Ja. Het is van His Reflection, Psalm 91.

1 fluitist is leuk en 2 is soms nog leuker. Daar ruist langs de wolken werd gespeeld door Marjolein de Wit en Kees Alers. Zij werden vergezeld door Martin Zonneberg en een strijkorkest. Het lied daarvoor heet Wanneer ik schuil bij de Allerhoogste God. Het is gebaseerd op Psalm 91 en daarover sprak ik met Edith Post, dirigente van het interkerkelijk koor His Reflection, komende week ons Blijde Klanken koor van de week. Voor het nieuws van 8 uur gaan we luisteren naar Groot is uw naam door het christelijk mannenkoor Westerlauwers. En ik vertel je dat volgende week in het Heerlijk Loflied wij te gast hebben Peter Koetsveld, Hans van Blijdeveen, Jan Verhoef en Maria Knops. Het wordt weer leuk. Reageren doe je via de website grootnieuwsradio.nl/het Heerlijk Loflied. Een hele mooie avond gewenst en tot snel.

0: En daarnaast 24 uur per dag
1: via het digitale kanaal Grootnieuwsradio Blijde Klanken.
0: Te beluisteren via de Grootnieuwsradio app
1: en grootnieuwsradio.nl/blijdeklanken.
2: Grootnieuwsradio.
0: Het christelijke radiostation.
2: Het ANP nieuws van 8 uur.
3: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusden. De Duitse politie heeft de verdachte neergeschoten van de aanslag op een Pridefeest in Berlijn. Hij is dood. Er is uren naar hem gezocht en vanavond werd hij dan gevonden in een buitenwijk van Berlijn. Hij zou een aanhanger zijn geweest van IS en eerder naar het buitenland zijn gereisd om zich aan te sluiten bij de terreurgroep. In Berlijn wordt al de hele dag gerouwd om wat er gisteravond allemaal is gebeurd. Mensen stonden stil bij de doden en 29 gewonden. Ze zochten troost bij elkaar bij de Brandenburger Tor. Bondskanselier Merz was bij een herdenkingsdienst in een kerk en legde bloemen neer op de plek waar de aanslag was. In het zuiden van Italië zijn 400 mensen met boten via zee geëvacueerd voor een natuurbrand. Het zijn vooral toeristen en strandgangers. De operatie is nog bezig en er moeten nog zeker 300 mensen in veiligheid worden gebracht. De brand woedt in de buurt van Foggia aan de Adriatische Zee. Het weer dan van Weer Online. Vanavond en vannacht wisselend bewolkt met enkele buien. Morgen eerst nog buien, maar 's middags vanuit het westen droog en zonnig. Het wordt dan 20 graden aan zee tot 24 in het zuidoosten. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Grootnieuws Radio Verkeer.
0: ANWB.
4: Twee vertragingen door grenscontroles. Te beginnen op de A12, Arnhem richting de Duitse grens. Tussen knooppunt Oudijk en de grens staat 2 kilometer file met 10 minuten vertraging. En op de A76, Geleen richting Aken. Vanaf knooppunt Kundenberg een kwartier extra reistijd.
0: Grootnieuws Radio Muziekavond.
2: Het christelijke radiostation.

0: wat er te voelen valt.
1: Kom op voor de trap en mij. Wat je voelt nu is geen zwakte, maar zeker dat je lijkt.
2: Groot Nieuws Radio.

0: Grootnieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 9 uur.
2: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusden. In Duitsland is een einde gekomen aan de urenlange klopjacht op de verdachte van de aanslag op een Pridefeest in Berlijn gisteravond. De politie vond hem in een buitenwijk van Berlijn en toen hij merkte dat hij erbij was, trok hij een mes en viel aan. De politie heeft hem toen doodgeschoten. De man zou gisteravond met een bestelbusje op bezoekers van het Pridefeest zijn ingereden. Er viel 1 dode en 29 mensen raakten gewond. Het feest werd meteen gestopt en iedereen moest naar huis. Vandaag werd stilgestaan bij de aanslag. Duizenden mensen zochten troost bij elkaar bij de Brandenburger Tor. En er was een kerkdienst. In Den Bosch is vanavond een politieactie geweest, meldt Omroep Brabant. Er zou op straat zijn geschoten en agenten in kogelwerende vesten rukten massaal uit. Even later viel de politie een huis binnen, maar het is niet bekend of er iemand is opgepakt. Er zou niemand gewond zijn geraakt. Het weer dan, van Weer Online. Vanavond en vannacht vallen er enkele buien. Ook morgen eerst nog buien, maar 's middags vanuit het westen droog en zonnig. Bij maxima van 20 graden aan zee tot 24 in het zuidoosten. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
1: ANWB.
3: Twee vertragingen door grenscontroles. Te beginnen op de A12, Arnhem richting de Duitse grens. Tussen knooppunt Oudijk en de grens staat 2 kilometer file met 10 minuten vertraging. En op de A76, Geleen richting Aken. Vanaf knooppunt Kunnenberg een kwartier extra reistijd.
1: Grootnieuws Radio Muziekavond.
0: Het christelijke radiostation.

0: Je verwonderen. Door ruimte te creëren.
1: Je gaat iets goeds uitgroeien.
0: En tot rust te komen door stil te staan bij Gods belofte voor jou.
2: Wat God belooft hangt namelijk samen met wie Hij is. De Ik Ben.
0: Laat je deze zomer bemoedigen door een hoopvol geluid bij Groot Nieuws Radio.
2: Hij was er en is er altijd. Een hoopvol geluid bij Groot Nieuws Radio.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 10 uur.
2: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusden. De burgemeester van Berlijn is trots op de politie die vanavond de verdachte van de aanslag op een Pridefeest vond. De verdachte verzette zich met een mes waarop agenten hem doodschoten. De burgemeester vindt het geweldig dat hij binnen 24 uur al werd gevonden. Bij de aanslag viel 1 dode en raakten tientallen mensen gewond. De slachtoffers van de aanslag worden dinsdag herdacht in Amsterdam. Dat gebeurt 's avonds om 8 uur bij het homomonument bij de Westerkerk, meldt AT5. Volgens de organisatie is iedereen welkom om bloemen te leggen en een kaars te branden. Ook zullen er mensen spreken die bij de aanslag in Berlijn waren. Een Syrisch gezin in het Overijsselse dorp Geester is voor de zoveelste keer doelwit geweest van vernielingen. Vannacht ging hun auto in vlammen op, vermoedelijk door brandstichting. Dit voorjaar werden al een paar keer de ruiten van hun huis ingegooid, nog voordat ze kwamen wonen. De burgemeester heeft er geen goed woord voor over. Het weer dan, van Weer Online. Vanavond en vannacht enkele buien. Ook morgen eerst nog buien, maar 's middags vanuit het westen droog en zonnig. Bij maxima van 20 graden aan zee tot 24 in het zuidoosten. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
1: ANWB.
3: 2 vertragingen door grenscontroles. Te beginnen op de A12, Arnhem richting de Duitse grens. Tussen knooppunt Oudijk en de grens staat 2 kilometer file met 10 minuten vertraging. En op de A76, Geleen richting Aken. Vanaf knooppunt Kundenberg een kwartier extra reistijd.
1: Grootnieuws Radio Muziekavond.
0: Het christelijke radiostation.

0: Ontdek de nieuwste christelijke muziek bij Grootnieuws Radio.
1: C.C. Winans, Blessed Assurance.
2: This is my story. This is my song.
1: Chapel Worship.

0: Nieuws Radio Bijbellezing.
1: Met Ben Ketting.
2: Vandaag lees ik voor je Lucas 14, vers 1 tot 24 uit de Basisbijbel. Jezus op bezoek bij een farizeeër. Op een keer was Jezus door een leider van de farizeeërs uitgenodigd om bij hem thuis te komen eten. Het was op de heilige rustdag. De mensen zaten op hem te letten. En er was daar iemand die te veel vocht in zijn lichaam had en er opgezwollen uitzag. Jezus zei tegen de wetgeleerden en farizeeërs: mag je iemand op de heilige rustdag genezen? Maar ze zeiden niets. Toen pakte Jezus de hand van de zieke man, genas hem en liet hem gaan. En hij zei tegen hen: als de ezel of de os van een van jullie op de heilige rustdag in een waterput valt, wie van jullie zal hem er dan niet onmiddellijk uittrekken? Daar wisten ze niets op te antwoorden. Jezus merkte dat de gasten de beste plaatsen aan tafel uitkozen, namelijk dicht bij de gastheer. Daarom vertelde hij hun daar iets over in de vorm van een verhaal. Hij zei: wanneer je op een bruiloft bent uitgenodigd, ga dan niet te dicht bij de gastheer aan tafel zitten. Misschien komt er iemand die belangrijker is dan jij. Dan zou de gastheer naar je toe komen en zeggen: wil je even plaatsmaken voor deze man? En je zou helemaal aan het eind van de tafel moeten gaan zitten, omdat alleen daar nog plek vrij is. Dan zou je je vreselijk schamen. Maar als je wordt uitgenodigd, ga dan helemaal aan het eind van de tafel zitten. Misschien zal de gastheer dan tegen je zeggen, als hij binnenkomt: vriend, kom wat dichter bij me zitten. Dat zal dan een eer voor je zijn en de andere gasten zullen dat zien. Iedereen die zichzelf belangrijk vindt, wordt vernederd. Maar iemand die bescheiden is, zal worden geëerd. Hij zei ook tegen de man die hem had uitgenodigd: als je mensen voor een maaltijd uitnodigt, vraag dan niet je vrienden, je broers, je familieleden of je rijke buren. Want ze kunnen jou de volgende keer weer uitnodigen en zo zou je worden beloond. Maar als je mensen voor een maaltijd wil uitnodigen, nodig dan bedelaars en arme mensen uit. Het zal heerlijk voor je zijn als je dat doet, want zij kunnen je er niet voor belonen. Je zal ervoor beloond worden op de dag dat de mensen die hebben geleefd zoals God het wil, uit de dood opstaan. Het verhaal van de feestmaaltijd. Toen iemand van de andere mensen aan tafel dat hoorde, zei hij tegen Jezus: wat heerlijk als je aan tafel mag gaan in het koninkrijk van God. Maar Jezus zei tegen hem: iemand ging een grote feestmaaltijd houden. Hij nodigde veel mensen uit. Toen alles klaar stond, stuurde hij een dienaar naar de gast om te zeggen: kom, want de maaltijd staat klaar. Maar geen van de gasten wilde komen. De eerste man, waar de dienaar kwam, zei: ik heb een akker gekocht, ik moet die nu gaan bekijken. Zeg maar tegen je heer dat het me spijt, maar dat ik niet kan komen. De volgende zei: ik heb 10 ossen gekocht, ik ga nu kijken of het goede dieren zijn. Zeg maar tegen je heer dat het me spijt, maar dat ik niet kan komen. Weer een ander zei: ik ben net getrouwd, ik kan echt niet komen. De dienaar ging terug en vertelde het zijn heer. Die werd woedend en zei tegen zijn dienaar: ga onmiddellijk naar de straat en stegen van de stad. Haal daar de bedelaars, de verlamden en de blinden op en breng ze hier. Toen de dienaar terugkwam, zei hij: heer, ik heb gedaan wat u mij heeft bevolen, maar er is nog steeds plaats aan tafel. De heer zei tegen hem: ga dan naar de wegen en de paden buiten de stad. Zeg tegen de mensen daar dat ze naar mijn feest moeten komen, want mijn huis moet vol zijn. Want ik zeg je, de gasten die het eerst waren uitgenodigd, zullen niets van mijn maaltijd krijgen.
0: Lees met Grootnieuws Radio in 2 jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbelleespodcast in je podcast-app.
1: En bekijk het leesrooster via grootnieuwsradio.nl/bijbel.

0: Nieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 11 uur.
2: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Na de dood van een man die verdacht wordt van de terreuraanslag in Berlijn is er geen dreiging meer, dat zegt de Duitse minister van Binnenlandse Zaken. Wel is er nog iemand in beeld bij de opsporingsdiensten, maar het is nog niet duidelijk of die iets met de aanslag op de Pride in Berlijn te maken heeft. In de Groningse plaats Sappermeer is een aardbeving gevoeld. Die had een kracht van 1,6. RTV Noord kreeg tientallen meldingen van mensen bij wie alles in huis begon te trillen. Bevingen in Groningen komen door gasboringen. Hoewel er al een tijdje geen gas meer wordt gewonnen, kunnen aardbevingen nog wel voorkomen. In Maden is aan het begin van de avond een man zwaar gewond geraakt na een val met een elektrische step, meldt Omroep Brabant. Waarschijnlijk ging het mis bij het oversteken. De man was niet meer aanspreekbaar en ligt in het ziekenhuis. Het ongeluk gebeurde op een weg waar de afgelopen maanden twee fietsers omkwamen. Het weer van Weer Online. Vannacht nog kans op een bui, koelt af naar een graad of 15. Morgen eerst nog bewolkt, daarna op steeds meer plaatsen zon. Het wordt zo'n 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
3: ANWB. Twee vertragingen door grenscontroles. Te beginnen op de A12, Arnhem richting de Duitse grens. Tussen knooppunt Oudijk en de grens staat 2 kilometer file met 10 minuten vertraging. En op de A76, Geleen richting Aken. Vanaf knooppunt Kundenberg een kwartier extra reistijd.
1: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
0: Het christelijke radiostation.

0: Nieuws Radio draait 2 dagen lang het verzamelalbum van jouw geloof.
1: Door mijn beste vriend ben ik tot geloof gekomen.
2: Jezus is overwinnaar.
3: Het is eigenlijk gewoon een playlist van mijn geloof.
0: Dinsdag 25 en woensdag 26 augustus op de radio. Deel het verzamelalbum van jouw geloof nu via grootnieuwsradio.nl/verzamelalbum.

0: Nieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP Nieuws van 12 uur.
2: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. Goed nieuws over de grote bosbranden niet ver van Madrid. Die zijn volgens Spaanse media na dagen onder controle. Wel zal het daar voorlopig nog blijven branden. Ten westen van Madrid is al 50.000 hectare natuur verwoest. Dat is een gebied zo groot als 2 keer de gemeente Amsterdam. Een steun in de rug voor de queergemeenschap. In Berlijn is de Brandenburger Tor verlicht in de kleuren van de regenboog. Dat is een dag na de terreuraanslag op de Pride in Berlijn. De man die de aanslag zou hebben gepleegd was een moslim-extremist die na een klopjacht door de politie is gedood. Op het Spaanse vakantieeiland Mallorca is opnieuw gedemonstreerd tegen het massatoerisme. Tienduizenden mensen gingen de straat op. Ze vinden dat het toerisme op Mallorca uit de hand is gelopen. Er zijn zoveel vakantiehuisjes dat er minder plekken zijn voor de lokale bevolking om te wonen. Ook zorgen toeristen voor veel overlast. Het weer van Weer Online. Vannacht nog kans op een bui, koelt af naar een graad of 15. Morgen eerst nog bewolkt, daarna op steeds meer plaatsen zon en het wordt zo'n 22 graden. En tot zover het ANP Nieuws.
1: De nacht van Groot Nieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: er te voelen valt.
1: Kom op voor de draad in mij. Wat je voelt nu is geen zwakte, maar teken dat je leidt.
2: Groot Nieuws Radio.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 1 uur.
2: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. Steeds meer studenten willen via een opleiding bij de universiteit leraar worden. Volgens Dagblad Trouw zit het aantal universitaire lerarenopleidingen voor de basisschool en middelbare school flink in de lift. Het afgelopen jaar waren er bijna 14% meer inschrijvingen dan het jaar ervoor. Er is volgens een Duitse minister geen dreiging meer nu de man die verdacht wordt van de aanslag op de Pride in Berlijn dood is. Hij kwam om het leven bij een vuurgevecht met de politie. De opsporingsdiensten hebben nog wel een andere verdachte in beeld, maar het is niet duidelijk of die echt iets met de aanslag te maken heeft. Na dagen blussen lijken de grote bosbranden ten westen van Madrid onder controle. Volgens Spaanse media zijn veel vuurfronten nu ingedampt. Ook op andere plekken in Spanje zijn natuurbranden. In 3 regio's zijn 90.000 mensen geëvacueerd of ze zijn opgeroepen om binnen te blijven. Het weer van Weer Online. Vannacht nog kans op een bui, koelt af naar een graad of 15. Overdag eerst nog bewolkt, daarna op steeds meer plaatsen zon. Het wordt zo'n 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation. Grootnieuws.

0: Dat ene lied. Precies op het juiste moment op je radio.
1: Door dit lied voel ik me geliefd.
0: En inspirerende gesprekken die opbouwen.
2: Hij is altijd degene die aanwezig is en ik blijf bij jou tot je uit dit dal bent.
0: Verbind je aan het hoopvolle geluid van Grootnieuws Radio en word vandaag vriend. Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 2 uur.
2: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. Amerika en Iran hebben gezegd dat ze elkaar tijdelijk niet meer aanvallen en daar reageert de oliemarkt meteen op. De olieprijzen die eerst nog hard omhoog gingen, zijn nu flink aan het dalen. Wat we daarvan precies bij ons gaan merken aan de pomp is nog even afwachten. Steeds meer studenten aan de universiteit zien zichzelf wel voor de klas staan. De krant Trouw schrijft dat het aantal inschrijvingen voor een universitaire leraaropleiding vorig jaar is toegenomen met ruim 13%. Dat is een opsteker voor basisscholen en middelbare scholen, want er is nog altijd een lerarentekort. In Berlijn is de Brandenburger Tor verlicht in de kleuren van de regenboog. Het is bedoeld als hart onder de riem voor de queergemeenschap. Zaterdagavond was er op de Pride in Berlijn een terreuraanslag met een dode en veel gewonden. De man die de aanslag zou hebben gepleegd is na een klopjacht door de politie gedood. Het weer van Weer Online. Vannacht nog kans op een bui, koelt af naar een graad of 15. Overdag eerst nog bewolkt, daarna op steeds meer plaatsen zon. Het wordt zo'n 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.